0: stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: Now when I was a young boy,

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jou.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland,

0: is bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Rijkswaterstaat zet Stuurhagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: Is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak. 0341 257 737.
6: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
7: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
9: Lunch, diner, borrelen en stappen.
10: Bij de stof valt alles te snappen.
11: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
3: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
2: Jacob Bonenberg.
3: Kijk op jacobbonenberg.nl.
2: Passie voor fietsen.
4: Stem af op Radio Nunspeet, de stem van de Veluwe. 24 uur per dag, 7 dagen per week ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws, regionale gebeurtenissen en geniet je van een gevarieerde muziekmix. Luister via DAB Plus kanaal 11A, 105.9 FM of bij alle providers in de regio via glasvezel. Waar je ook bent, Radio Nunspeet brengt het beste van de Veluwe.

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Goedemorgen, het is inmiddels 9 minuten over 7. Het is vandaag 17 juli 2026. Welkom bij de start vanochtend. Dit is de Veluwe start op. De laatste aflevering wat betreft deze week. Van maandag tot en met vrijdag horen ze dag geprogrammeerd voor Nunspeet en de wijde omgeving. Houdt ook in dat het programma te beluisteren is bij onze collega's van AE Media voor de gemeente Barneveld en de gemeente Nijkerk. Thomas Werge heeft een nieuwe single met de titel Als je de keuze had. Het nummer is een persoonlijke Nederlandstalige popsingle over liefde, keuzes en natuurlijk de vraag of twee mensen opnieuw voor elkaar zouden kiezen wanneer zij alles opnieuw kon beleven. Nou ja, Thomas Berger, hij heeft aardig wat kilootjes eraf geweten te halen, zeg maar, van zijn lichaam. Hij is ontzettend bezig, sport en dat soort zaken meer. In ieder geval, hij wordt de hele dag geknuffeld op deze vrijdag hier op Radio Nunspeet. De Veluwe staat op, tot 9 uur hebben we aandacht voor het laatste nieuws. En dat zijn berichtgevingen uit de diverse ochtendkranten van vandaag. Daar toevoegen natuurlijk het laatste nieuws vanuit de redacties van de VRMG. En natuurlijk niet te vergeten van RTV Nunspeet. En hoe staat het ervoor wat betreft de situatie op de wegen? Het is vrijdag, houdt eigenlijk altijd in dat we 9 van de 10 keer geen enkele file hebben in onze provincie Gelderland. En datzelfde geldt ook voor vandaag. Vandaag is het weer zondag. Uiteindelijk ontstaan er toch wat stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen nagenoeg droog. Het wordt 24 tot 27 graden. En dat allemaal bij een matige noordwestenwind. Nou, het weekend staat voor de deur. Dan kan ik je melden dat het overal minder warm gaat worden. Op beide dagen wordt het zo 19 tot maximaal 22 graden. Bij een doorstaande noordwestenwind rond kracht 3 à 4.

Bij de Veluwe staat op deze vrijdagmorgen 17 juli. En would it be good? Vrijdagmorgen, inmiddels is het 7:15. Nogmaals, goedemorgen. Wees welkom bij de gepresenteerde programma's hier op Nunswee. Tot vanavond 12 uur vanuit het muzikale hart van Oeleburg, winkelcentrum De Binnenhof. Tal van programma's hier voor jong en oud, voor elk wat wils. Vanaf 7 uur tot 9 uur. Dit is de Veluwe staat op met het laatste nieuws. Ook uit de landelijke bladen. We blijven wel in Gelderland, want een stuntman is gisteravond namelijk gewond geraakt bij een spectaculaire katapultsprong tijdens de Zwarte Cross. Jim van Es werd met hoge snelheid over de megatent gelanceerd, maar kwam hard terecht in het landingskussen. De stuntman was aanspreekbaar en werd op een brancard afgevoerd. Voor controle is hij naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de organisatie maakt Van Ness het inmiddels goed. Maakt hij alweer grapjes en blijft hij uit voorzorg nog eventjes in het ziekenhuis. Duizenden bezoekers zagen hoe deze stuntman ongeveer 75 meter door de lucht vloog en ook een hoogte van zo'n 35 meter bereikte. Of de katapultstunt dit weekend opnieuw wordt uitgevoerd, dat is nog niet bekendgemaakt. Daar gaat de organisatie nog eventjes over nadenken. Ja, en steeds meer gemeentes die willen af van de stoeppalen. De palen zijn goedkoop en moeten fout parkeren voorkomen, maar ook voetgangers en fietsers beschermen. Tegelijk worden ze vaak aangereden, veroorzaken ze ongelukken en staan ze in de weg voor rolstoelgebruikers, kinderwagens en hulpdiensten. Ermelo hanteert inmiddels het uitgangspunt geen paal, tenzij puntje. En ook Harderwijk en Putten verwijderen waar mogelijk stoeppalen. En ook zoeken ze naar veiligere alternatieven, zoals bloembakken, beplanting en een andere inrichting van de straat. En ook hier in Nunspeet ziet voorlopig nog geen goed alternatief en zegt dat de palen nodig blijven om de verkeersregels af te dwingen. Zutphen begint eind juli met een proef met flexibele palen. Die veren mee bij een botsing en moeten daardoor minder letsel veroorzaken. Nou, ik kan me herinneren dat de VVD vraag had gesteld in de raadsvergadering, uit monden van Sander Klucht. En dat allemaal naar aanleiding van toch ook botsingen door fietsers tegen zo'n paal. Met name op de Oosterlaan hebben we van die palen staan. En dat zijn toch wel vervelende dingetjes natuurlijk. Als je bijvoorbeeld tegenliggers krijgt of je zit zelf niet een beetje op te letten, dan knal je zo tegen zo'n paal op. En dat zijn natuurlijk vervelende omstandigheden. Laten we dat eventjes vooropstellen. Hoe Nunspeet daar verder naar gaan kijken, ja, ze zouden daar uit monden van nog Jaap Groothuis nog eventjes een reactie uit krijgen. Maar ja, goed, of dat ook nog gaat gebeuren. Ze zijn natuurlijk op dit moment met zomerreces, dus dat zal ongetwijfeld pas in september dan gaan plaatsvinden. Ja, en over betonpaaltjes gesproken, er is ook nog een liedje over gemaakt, hè? Als ik op de fiets

Ja, dat is, zijn de jongens van Skik hier op de radio. Betonpaaltjes. Betonpaaltjes zijn kut, zeg maar. Nou goed, laten we de jongens wel even bijpakken. We gaan op de fietsen en opgepast voor die betonpaaltjes. Laat dat voorop stellen. Goedemorgen. Vrijdag vandaag 17 juli 2026. De Veluwe staat op met onderweg Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Maar dit is zoals gezegd Skipping en op de fietsen.

0: op de fietsen hier op Radio Rusbeet. 7:30, goedemorgen. We kijken naar het laatste nieuws omtrent het verkeer op de A28. Want de brand op de A28 bij Knooppunt Hoevelaken is inmiddels geblust. Rijkswaterstaat is daar bezig met het bergen van het uitgebrande voertuig en het opruimen van de weg. A28 richting Zwolle was eerder volledig afgesloten vanwege deze voertuigbrand. Het verkeer kan inmiddels weer langs de plek van het incident via de parallelrijbaan. En ook de verbindingsweg richting de A1 is weer geopend. De hoofdrijbaan van de A28 richting Zwolle blijft voorlopig nog afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht deze in de loop van deze vrijdag weer vrij te geven. Wegbrekers moeten wel tot de tijd rekening houden en eventjes van A naar B beter in de gaten te houden. Daar wordt alles op bijgehouden wat betreft de situatie daar op de A28 droogte bij knooppunt Hoevelaken.
1: Factor 30 op jouw radio voor de heetste muziek. Marcel Bonte.
2: Radio Nunspeet.
1: 105.9.

Reserve tegenwoordig weer een nieuwe single, hè? I Knew It, I Knew You. Ja, dat was een van de eerste volgens mij van het nieuwe album en zo. Fate of Ophelia hier op Radio Nusfeet bij de Veluwe Startop. Goed, we kijken nog even naar het nieuws. Huishoudens in de gemeente Nijkerk die moeite hebben met het betalen van hun energierekening kunnen mogelijk subsidie krijgen voor een energiezuinige wasmachine of een koelkast. De gemeente wil hiervoor een deel gebruiken van de €330.000 die zij van het Rijk ontvangt voor de aanpak van energiearmoede. Oude koelkasten, maar ook wasmachines verbruiken vaak veel stroom. Door deze apparaten te vervangen door een energiezuiniger model kan volgens de gemeente ongeveer €75 per jaar worden bespaard. Zo schrijft ze dat in de bladen wat betreft vandaag. En dan bij een brand in de wijk Drielanden zijn gisteravond twee schuren volledig verwoest. En ook een naastgelegen woning liep flinke schade op. Er raakte niemand gewond. De brandweer kreeg rond 17:50 de meldingen van de brand aan de Pijlkruidmeen en ook de Klaproosmeen. Bij aankomst stonden beide schuren volledig in brand. De brandweer schaalde op naar middelbrand en had het vuur rond 17:45 onder controle. Een van de schuren stond direct tegen een woning aan. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg. Maar het huis liep wel rook, roet en materiële schade op. Zo ontstonden er dikke barsten in een raam. Na het blussen voerde de brandweer nog controles uit op de verborgen brandhaarden. De oorzaak van deze brand is op dit moment nog niet bekend. Zo schrijven dat ook vandaag dus in de bladen. Zo dadelijk de headlines uit het nieuws. En tot ik daar nog even terug naar het verstaanbare. Ja, ik zeg gekscherend, blijf zoeken, blijf zoeken. Met een knoopoogje hoor, met een knipoogje. Dit is Jean-Paul van der Meij. Hij is op zoek naar een mooie, rijke vrouw zonder problemen. Hey.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. En in de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Het weer, eerst zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui bij 23 tot 28 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Madness op Radio Nunspeet. En dat deden we met de hitsingle Our House. Hier bij de Veluwe Stadop bracht de tijd om 7:55 inmiddels. We kijken naar het nieuws. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling op het strandeiland in Harderwijk.

donderdag 25 juni jongstleden werd daar een slachtoffer tussen 8 en half 9 s'avonds plotseling door een onbekende jongen geslagen. Kort daarvoor was de slachtoffer door een meisje aangesproken over een eerder voorval. Het slachtoffer raakte gewond aan het hoofd en moest voor controle naar het ziekenhuis. De identiteit van de jongen en het meisje is nog onbekend. Ook beschikt de politie niet over bruikbare tips of camerabeelden. Getuigen worden wel gevraagd zich te melden via 0900 88 44 0900 88 44. Wat hebben we nog meer voor je wat betreft de berichtgevingen? We hebben het nieuws voor je klaar liggen vanuit de regio, maar ook het landelijke nieuws natuurlijk. Zo ook het volgende, want gemeenten die publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS, maar ook Nieuwsuur ontdekte honderden documenten met mailadressen, telefoonnummers, woonadressen en soms ook burgerservicenummers en ID-nummers. Dat gebeurt bijvoorbeeld als mensen reageren op plannen in de omgeving of bij een vergunningsaanvraag. Als gemeenten dat publiceren op internet moeten privégegevens weggevlakt gaan worden. Maar ja, dat gebeurt lange tijd niet altijd. De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij de gemeente aan op meer zorgvuldigheid. Verschillende gemeenten hebben hun fout hersteld en het gemeld bij de toezichthouder. Zo schrijft de NWS allemaal vandaag. Goedemorgen, 7 over half 8.

0: Back to the 60s. Met The Birds, beste Tambourine Man op Radio in Zweed. Bij de Veluwe stad op kijken we naar het laatste nieuws. Landgoed Hotel Villa Venedal in Nunspeet krijgt geen schadevergoeding van de gemeente Nunspeet voor het omzetverlies door de werkzaamheden in het stationsgebied. Het hotel zegt dat de herinrichting in 2023 en 2024 zorgde voor minder inkomsten en extra kosten. Onderzoeksbureau SAOZ berekende de schade op ruim 26.000 euro in 2023 en nog eens ruim 67.000 euro in 2024. Volgens het bureau valt deze schade echter binnen het normale maatschappelijke risico. En dat betekent dat een ondernemer een deel van de schade door werkzaamheden zelf moet dragen. De bezwarencommissie vond wel dat de gemeente haar besluit beter had moeten uitleggen, maar ja, zag geen reden om alsnog een vergoeding toe te kennen. Het college heeft de onderbouwing aangepast en het bezwaar ongegrond verklaard. Villa Venedal kan nog in beroep bij de rechtbank gaan, zo schrijft dat allemaal ook vandaag dus in de bladen. Goedemorgen, onderweg Welen en Jan, oftewel Jan Smit, en tussen jou en mij is de zoon van Julio. Dit is Enrique Iglesias, Rhythm Divine.
1: Escucha el ritmo.

Welen en Jan, oftewel Jan Smit en Welen. En tussen jou en mij, daarvoor trouwens ook nog Henrique Iglesias en The Rhythm Divine. De hoogzwangere vrouw die hardhandig werd weggetrokken bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist, heeft aangifte gedaan tegen de politieagenten die betrokken waren. De vrouw viel door de actie van de agent op de grond. Het European Legal Support Center, dat de vrouw bijstaat, meldt dat de vrouw na het incident vroegtijdige weeën kreeg. Haar advocaat zegt dat ze dezelfde dag in het ziekenhuis werd opgenomen en een psychologisch trauma leidt. Ja, beelden van het incident gingen rond op sociale media en leidden tot natuurlijk de verontwaardiging. De politie concludeerde dat het geweld noodzakelijk was, maar wil niet zeggen of het geweld goed is uitgevoerd, zo schrijft de NWS allemaal vandaag. Goed, wat hebben we nog meer voor je? Nou, ik weet niet of je het weet, maar Nederland kampt inmiddels met een watertekort. Zo heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt. Al sinds 1 juli dreigde het tekort dat nu feitelijk is vastgesteld. De waterstanden in de grote rivieren zijn opvallend laag voor de tijd van het jaar en het regent nauwelijks en ook niet stroomopwaarts. Bovendien wordt de komende tijd weinig neerslag verwacht. Nu er een watertekort is uitgeroepen, moeten de waterbeheerders keuzes gaan maken over de verdeling van het beschikbare water. En daarbij geldt dat natuur, drinkwater en ook de veiligheid van onder meer dijken voorrang krijgen op de landbouw, scheepvaart en ook de recreatie. Zo schrijft de NWS allemaal ook.

IJsselbeest en de Sign. Een van de daders van de kunstroof in het Drentse Museum in Assen kan zonder problemen de t-shirts die verwijzen naar de roof blijven verkopen vanuit zijn cel. Zo verkoopt Douglas W. of Douglas W. bijvoorbeeld kleding met de afbeeldingen van de gouden helm uit Roemenië die werd gestolen. Staatssecretaris Van Bruggen van Justitie zegt dat het niet passend is dat W. kleding verkoopt die zijn daad verheerlijkt. Maar ja, er is weinig aan te doen zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd. Vorige maand werden W. en ook twee anderen veroordeeld tot 47 maanden cel vanwege hun aandeel in de kunstroof uit het Drentse Museum begin 2025. Goed, we gaan er even tussenuit voor reclame nieuws weer en reclame de knuffel. Straks bij terug met het vervolg met de vaste items en nog meer berichtgevingen uit de ochtendbladen van vandaag. En het laatste nieuws vanuit de redacties van de VRMG en van RTV Nunspeet. Ja, hij stond op het grote podium bij de Zwarte Cross. En wat een feest was dat, zeg. Het is niet te geloven. Check het eventjes online wat betreft de socials van de Zwarte Cross. Ik heb het over Jannes. Deze kwam ook voorbij gisteravond. Hier op Nunspeet is hij met Eleonora.

0: de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwele. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer. Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
0: Heb je iets te vieren? Reserveer eenvoudig via soerelepe.nl. Is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet of kijk op parasolei.nl.
2: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
3: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl
4: hoe de Veluwe smaakt. Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demo's. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet.
6: Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet Open Overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
8: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
7: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
9: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
7: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
10: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
11: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven, riolering leggen of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
11: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Agrotuinendier.
14: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
13: Oh, oh, oh, Agrotuinendier.
14: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Jacob en Kobe Ritsma, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
2: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
3: Dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: 2023.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
0: En die zegt goedemorgen.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Inmiddels is het 8 minuten over 8 geworden.
2: Radio.

0: Den Bosch hebben we vandaag gebombardeerd tot de Hollandse grondplaat. Sharel heet ze en haar nieuwe single getiteld Ik red me wel.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Voor deze vrijdag, 17 juli vandaag, ben je vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd, een hele fijne dag toegewenst. Dit is de horoscoop. Met een beetje discipline krijg je momenteel meer voor elkaar dan jezelf mogelijk acht. Zelfs wanneer je moe bent, blijkt er nog voldoende energie beschikbaar om belangrijke zaken af te ronden. Daarnaast beschik je over een bijzonder talent om gedachten en ook herinneringen onder woorden te brengen. Schrijven, vertellen of delen wat je hebt meegemaakt kan veel opleveren. Een uitnodiging of sociaal evenement dient zich mogelijk aan. Zeg niet automatisch nee. Juist daar ontstaan contacten, maar ook gesprekken die verrassend waardevol kunnen zijn. Is de verjaardagshoroscoop voor deze vrijdag. En dan de spreuk voor de liefde. Echte liefde is overal.

vele Franstalige lievelingsliedjes van onze Bennet. Poer en Flirt, hier op Radio Rutsweet bij de Veluwe staat op. Daarvoor nog de nieuwe single van Iris Berends en misschien is het tijd. Kijk nog even naar het regio-nieuws. We gaan even richting de polder, want handhaver, ik hoop dat ik het goed zeg, Juan uit Zeewolde is gestopt met zijn populaire Instagram-account nadat de gemeente hem had gevraagd ermee op te houden. Via het account gaf de BOA zijn ongeveer 1000 volgers dagelijks een inkijkje in zijn werkzaamheden. De gemeente noemt het account een groot succes, maar wil de communicatie niet langer van één medewerker laten afhangen. En daarom komt er een gezamenlijk Instagram-account voor het hele handhavingsteam. Dat nieuwe kanaal is echt nog niet beschikbaar. Leefbaar Zeewolde heeft hierover politieke vragen gesteld. Volgens de partij zorgde Juan met zijn berichten juist voor meer contact en ook vertrouwen tussen de inwoners en handhavers. En ook de BOA-vakbond ziet voordelen in dergelijke accounts, zolang medewerkers feitelijk blijven en niet online in discussie gaan over bijvoorbeeld boetes. Juan zegt het jammer te vinden dat hij moet stoppen. Via Instagram kreeg hij regelmatig tips, maar ook meldingen, en hield hij contact met, dat is heel belangrijk natuurlijk, de jongeren. Het nieuwe gezamenlijke account moet volgens de gemeente binnen enkele weken online komen. Ja, dan zou je denken van, goh, blijf dan nog eventjes werken totdat het nieuwe account online is. En de grote vraag is natuurlijk ook, ja, dat met alle respect voor al die handhavers en dat soort zaken meer, niet iedere handhaver zit eigenlijk een beetje te wachten om te posten, zeg maar. Dus dat is ook weer een dingetje natuurlijk. Nou goed, helaas, Juan heeft dus eventjes de boer op hold gezet. We blijven in het regionieuws, want de schapen verdwijnen uit de stadsweides van Harderwijk. Herder Jeroen Huiskamp is na 4 jaar gestopt met de flexibele stadskudde en de gemeente heeft helaas geen opvolger kunnen vinden. De kudde werd sinds 2021 ingezet om de grasvelden op een natuurvriendelijke manier te beheren. De schapen moesten zorgen voor meer biodiversiteit, zaadverspreiding, maar ook minder gebruik van zware machines. Volgens Huiskamp werd het werk door praktische problemen en ook steeds uitgebreidere ecologische eisen te ingewikkeld. De kudde moest vaak worden verplaatst en bewaakt, terwijl de inzet niet altijd rendabel was. En ook miste hij praktische ondersteuning vanuit de gemeente. Een marktonderzoek leverde geen andere herder op. De voormalige schapenweides worden daarom voorlopig weer met de machines onderhouden. Zo meldt allemaal ook vandaag via onze website rtwinnenspit.nl en de gezamenlijke website de vrmg.nl. Goed, we gaan terug naar het verstaanbare. Spang is terug van weg geweest. Hij heeft een nieuwe single gelanceerd, is getiteld 3 keer fout. Een leuke, frisse Nederlandstalige poptrack met de sfeer van lange zomerdagen. Een vleugje Guus Meeuwis en Doe maar helemaal in het geluid van nu. In ieder geval, hij wordt binnenkort geknuffeld. En dat binnenkort zal zijn aanstaande maandag, de 20e juli. Dit is hij op Nunspeet. Spang! Bij de Veluwe start op met 3 keer fout. Om 2 voor 8:30.

0: Gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben en zou zijn ex-vrouw hebben mishandeld. En de finale van het WK voetbal zondag in New York kan mogelijk last krijgen van branden die er nu woeden in de Canadese provincie Ontario. De rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, eerst nog vrij zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en kan in het noordoosten een buitje vallen. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
2: Hey Marcel Bonte, het is rond 8:30. Waar blijf je met je royale plaat?

Dat was die. De nieuwe zingen van Brendan Buckham en Hartenrover. Daarvoor nog You Got It. En dat was die grote zingen van Roy Orbison uit 1989 alweer. Terug naar het nieuws voor vandaag, want FNV zegt in september meerdere acties te gaan voeren. Het zou onder meer gaan om een 24-uur staking op het spoor en ook om stakingen in de havens en bij de overheid. En ook in de zorg worden acties voorbereid, maar gaat het werk wel door. Volgens FNV-voorzitter Spekman is er nog geen exacte datum voor de staking op het spoor bekend. Waarschijnlijk zullen er wel treinen blijven rijden tussen Arnhem Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Eerder verbood de rechter acties op deze trajecten. De acties zijn uit protest tegen de bezuiniging van de overheid op onder meer de WW en ook de VIA. Volgens de bond beweegt het kabinet niet op dat punt. Zo schrijft ze allemaal ook vandaag dus in de bladen. Het is 8:50. Dit is de Veluwe start-up met zo dadelijk aandacht voor een update wat betreft het weer voor vandaag en natuurlijk ook de vooruitzichten. En uiteraard het hele grote uitgebreide weerbericht hoor je vanmiddag weer. En dat allemaal in Eet U Smakelijk met onze weerman Felix Kamphuis rond 10:50. En Eet U Smakelijk zal gepresenteerd worden door mijn grote vriend Roy Scheerman. Ja. Goedemorgen. En het is 10:50. Dit is de Veluwe start-up met Electro Glide Orchestra. Dit zijn ze met All Over the World. Everybody.

0: Nog ILO, Electric Light Orchestra op de radio en all over the world. We beginnen deze vrijdag plaatselijk met wat nevel. Boven de weilanden wel te verstaan, maar ja, deze verdwijnen snel na zonsopkomst. In de loop van vanochtend ontstaan er geleidelijk wat stapelwolken. Vanmiddag kunnen enkele stapelwolken lokaal uitgroeien tot een regen- of een onweersbui. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog en schijnt geregeld de zon. Bij een matige noordwestenwind loopt de temperatuur op naar zo'n 27 graden. Vanavond is het nog een tijd lang zonnig. In de nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe, maar het blijft wel droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden. De komende dagen wordt het wat koeler. Morgen zaterdag wolkenvelden, afgewisseld met wat zon. Het blijft droog en het wordt maximaal 23 graden. Zondag is er weer meer bewolking aanwezig. Komt de temperatuur uit tussen de 20 en de 22 graden. En ook dan blijft het droog. Na het komend weekeinde blijft het eerst aan de koele kant, met maximumtemperaturen tot 23 graden en vrij veel bewolking. In de tweede helft van volgende week lijkt de temperatuur opnieuw flink op te lopen. Mogelijk tot tropische waarde.
1: Factor 30 op jouw radio. Voor de heetste muziek, Marcel Bonte. Radio De Speed. 105.9 FM.

Band afkomt zich uit Berlijn, de Baseballs. En hun versie van Umbrella was natuurlijk de hit van deze dame. Het was de grote hit van Rihanna samen met Jay-Z, Umbrella. En dit keer hadden we hem voor je uit handen van de Baseballs, de Duitse band. En Umbrella dus hier in het ochtendprogramma De Veluwe start op. Historicus Peter Iska die heeft de zilveren pauw ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor het behoud van de geschiedenis van Ermelo. Burgemeester Hans van Dalen reikte de gemeentelijke onderscheiding uit. Iska deed uitgebreid onderzoek naar lokale gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij bracht onder meer de verhalen van weggevoerde Joodse gezinnen en bewoners van Cirelo en ook Veldwijk in kaart. En ook publiceerde hij ongeveer 100 artikelen over de geschiedenis van Ermelo. Zijn onderzoek vormde de basis voor de plaatsing van 41 stolpersteinen bij voormalige woon- en onderduikadressen van oorlogsslachtoffers. Volgens de burgemeester heeft Iska daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het collectieve geheugen van Ermelo en ook het doorgeven van deze geschiedenis aan jongere generaties. Zo schrijft het allemaal ook vandaag op onze website tvrmg.nl. In en rond Park Molenveen, dat is in Barneveld, is een sterke bodemverontreiniging aangetroffen. Ook op 3 particuliere percelen aan de noordzijde van het park is verveld grond gevonden. Volgens de gemeente vormt dit bij de huidige gebruik voor geen gevaar voor bezoekers, omwonenden of tuingebruikers. De vervuiling is afkomstig van een voormalige stortplaats waar na de Tweede Wereldoorlog afval werd gestort. De verontreinigde grond ligt onder een schone afdeklaag en op de particuliere percelen dieper dan een meter. Een directe sanering is daarom dus niet nodig. Ook dit allemaal terug te vinden op de website de vrmg.nl. Check het even voor het hele

De man hier op Radio Nutsfeest. De dame deed vroeger ook mee, natuurlijk wie niet, hè, als zij met artiest en zo, met de mini-playback-show in Duitsland. In Wieg verboden zijn. Dit was het voor vanochtend weer. Vroeg in de ochtend van 7 tot 9. Dit was de Veluwe start-up voor deze week. Morgenochtend op dit tijdslot Dirk Haverkamp. Hij woont dezelfde ref morgen bij terug tussen 9 en 12 uur met Musli samen met Roy tussen 9.

0: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
1: Café De Stoof in Nunspeet is dé plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerenschnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's bent,

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet, now we're talking.
5: Computerservice Benzink heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het bouwen, repareren en installeren van personal computers en randapparatuur. Daarnaast is Benzink gespecialiseerd in de aanleg, configuratie en beveiliging van glasvezel en draadloze netwerken. In de winkel aan de Laan 53 in Nunspeet kunt u terecht voor deskundig advies. U bent welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 2:30 tot 6:30 en op vrijdag tijdens koopavond van 7 tot 9. Zaterdag is Mensink geopend van 10 tot 3. Kijk ook op computerservicemensink.nl.
6: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen.
7: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
8: Goedemorgen. Je luistert naar AN Radio.
9: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
8: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
9: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio.
11: Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 11 juli is er een wandeling op het Kootwijkerzand. IVN-gidsen Bert en Jani starten om 9 uur... en wandelen met de deelnemers over de Sahara van de Lage Landen... het grootste actieve stuifzandgebied van West-Europa. Ze beklimmen uitkijktoren De Zandloper voor een adembenemend uitzicht over deze voortdurend veranderende zandvlakte en wandelen ook door het aanpalende bos. Onderweg willen we ook een stukje verborgen leven uit de diersporen halen. Al met al een afwisselende wandeling. Parkeren kan op de parkeerplaats aan het einde van de houtvester van het Hofweg. De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur en opgeven gaat via Bert van Leeuwen door een mailtje te sturen naar bertvanleeuwen@delta.nl. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL Tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3 NL Tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL Tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website. play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. Op zaterdag 11 juli verandert Voorthuizen voor de 12e keer in een podium voor hardlopers en wandelaars van alle leeftijden. Voorthuizen Loopt is een loopevenement waar gezelligheid en sportiviteit hand in hand gaan. Je kunt bij inschrijving kiezen voor de 5 of 10 kilometer run, genieten van een mooie wandeltocht of je inschrijven met je bedrijfsteam voor een toffe teamervaring. Voor de jonge atleten zijn er de spannende Kids Runs. En voor alle G-sporthelden organiseren we de legendarische G-Run. Want iedereen is welkom op het hardloopfeest dat voor de 12e keer wordt georganiseerd. Meer informatie vind je op voorthuizenloopt.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: A1 Radio. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Er staat weer een prachtige nieuwe fietstocht voor je klaar. Doe mee, geniet van de mooie omgeving en steun woord en daad. De tocht is ongeveer 45 kilometer lang. Dinsdag 21 juli kun je starten vanaf de Rank aan de Dorpstraat 9 in Garderen. Inschrijven kan tussen 10 en 12 uur 's ochtends. De kosten zijn €5 per persoon of €20 per gezin. Onderweg is er een pauzeplek waar u soep en broodjes kunt kopen. Parkeren kan op de algemene parkeerplaatsen in Garderen, zoals wordt aangegeven op borden bij binnenkomst in het dorp. De opbrengst is bestemd voor het nieuwe project Geef Elk Talent een Kans. Kijk voor meer informatie op woordendaad.nl. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemorgen, je luistert naar AE Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 melden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar. Maar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Naast de brandweer werden ook drie ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïense aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Vanaf knooppunt Ewijk vielen tot aan Heteren 5 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld. Nijkerk.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Onder meer naar de kust en Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging heeft het verkeer vanaf het middaguur op routes naar het zuiden rond de grensstreek, aldus de ANWB. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. Eigenaar Elon Musk schreef op X dat er snel opnieuw wordt geprobeerd om de testvlucht te lanceren. In mei werd voor het eerst de nieuwste versie van Starship ingezet, maar die test verliep niet helemaal vlekkeloos. Door motorproblemen kon de raket niet gecontroleerd landen, maar moest hij in de Golf van Mexico neerstorten. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar. Maar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en ook het aantal files begint toe te nemen. Gelukkig nog niet al te druk. De langste file is 10 minuten lang. Die staat op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. 7 kilometer. Ook de andere kant op is daar druk. Voor knooppunt Valburg 10 minuten vertraging. Verder is de N224 in beide richtingen dicht ter hoogte van Scherpenzeel. Komt door een gesprongen waterleiding. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur-staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. FNV wil begin september actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS roept de vakbonden, de werkgevers en het kabinet op om weer met elkaar in gesprek te gaan. Een definitieve datum voor de spoorstaking is nog niet bekend. De vakbond voert in de eerste helft van september verschillende acties. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn, onder meer naar de kust en naar Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging is vanaf het middaguur op routes naar het zuiden en rond de grensstreek, aldus de ANWB. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Alle bezwaren van de KNVB zijn afgewezen. Vitesse zegt dat deze uitspraak voor rust zorgt na een onzekere periode. De club uit Arnhem bekijkt nog of er een schadevergoeding gaat worden geëist van de KNVB. Ook loopt er nog een bodemprocedure tegen de voetbalbond, maar mogelijk gaan beide partijen om de tafel om alles snel op te lossen. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 60 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. Te beginnen met de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Door grenscontroles heb je 20 minuten oponthoud. Op de A50, Os richting Arnhem, is bij knooppunt Grijsoord een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 11 juli is er een wandeling op het Kootwijker Zand. IVN-gidsen Bert en Jani starten om 9 uur en wandelen met de deelnemers over de Sahara van de Lage Landen, het grootste actieve stuifzandgebied van West-Europa. Ze beklimmen uitkijktoren De Zandloper voor een adembenemend uitzicht over deze voortdurend veranderende zandvlakte en wandelen ook door het aanpalende bos. Onderweg willen we ook een stukje verborgen leven uit de diersporen halen. Al met al een afwisselende wandeling. Parkeren kan op de parkeerplaats aan het einde van de houtvester van het Hofweg. De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur en opgeven gaat via Bert van Leeuwen door een mailtje te sturen naar bertvanleeuwen@delta.nl. Op zaterdag 11 juli verandert Voorthuizen voor de 12e keer in een podium voor hardlopers en wandelaars van alle leeftijden. Voorthuizen Loopt is een loopevenement waar gezelligheid en sportiviteit hand in hand gaan. Je kunt bij inschrijving kiezen voor de 5 of 10 kilometer run, genieten van een mooie wandeltocht of je inschrijven met je bedrijfsteam voor een toffe teamervaring. Voor de jonge atleten zijn er de spannende kids runs. En voor alle G-sporthelden organiseren we de legendarische G-run. Want iedereen is welkom op het hardloopfeest dat voor de 12e keer wordt georganiseerd. Meer informatie vind je op voorthuizenloopt.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL-tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Towerjumpers en de 3x3 NL-tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL-tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. Er staat weer een prachtige nieuwe fietstocht voor je klaar. Doe mee, geniet van de mooie omgeving en steun woord en daad. De tocht is ongeveer 45 kilometer lang. Dinsdag 21 juli kun je starten vanaf de Rank aan de Dorpstraat 9 in Garderen. Inschrijven kan tussen 10 en 12 uur 's ochtends. De kosten zijn €5 per persoon of €20 per gezin. Onderweg is er een pauzeplek waar u soep en broodjes kunt kopen. Parkeren kan op de algemene parkeerplaatsen in Garderen, zoals wordt aangegeven op borden bij binnenkomst in het dorp. De opbrengst is bestemd voor het nieuwe project Geef elk talent een kans. Kijk voor meer informatie op woordendaad.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Hits from the Heartland. Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
2: It's from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur-staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar.

maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen. 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. Volgens Callas moet Rusland meewerken aan gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ze verwijst daarbij naar eerdere uitspraken van internationale organisaties die Rusland verantwoordelijk houden voor de vliegtuigramp. Maar Moskou ontkent nog altijd iedere betrokkenheid daarmee. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. In de Verenigde Staten zijn al duizenden mensen ziek geworden en honderden opgenomen in het ziekenhuis. Het belangrijkste symptoom is waterige diarree. Onderzoekers bekijken nu of de ijsbergsla van de keten de bron van de besmettingen is. De autoriteiten hebben de oorzaak nog niet definitief vastgesteld. Er zijn inmiddels besmettingen gemeld in tientallen Amerikaanse staten. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Oss richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoort is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A50 richting Zwolle voor Apeldoorn Noord 10 minuten vertraging. En ook een lange vertraging op de A50 Arnhem richting Oss. Tussen Heteren en Ravenstein duurt er 20 minuten langer over. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Voor Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Hij kreeg een boete omdat op een gedeelde video een foto van de vermoorde Poetin-criticus Alexei Navalny te zien was, die in Rusland als extremistisch geldt. De veroordeling sluit Nadezhdin uit van deelname aan de verkiezingen. Zelf noemt hij de beslissing onzin. Hij zegt dat de oppositie steeds verder onder druk wordt gezet. Eerder kreeg Nadezhdin van Moskou ook al het stempel buitenlandse agent. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Werknemers mogen de aandelen pas vanaf 2030 verkopen als ze dan nog in dienst zijn. ASML maakte deze week bekend bijna 3 miljard winst te hebben geboekt. Wereldwijd werken er bijna 45.000 mensen bij het bedrijf uit Veldhoven. ASML zegt de capaciteit in 2027 en 2028 verder te willen uitbreiden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een wegafsluiting op de N224, Veenendaal richting Zeist. Tussen Renswoude en Woudenburg is de weg dicht door een gesprongen leiding. Verder vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Valburg is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Op de A50 de andere kant op, richting Os, voor hetere 10 minuten oponthoud. Dan verderop op de A50 tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nog eens 20 minuten vertraging. Dan naar de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en het Gelredoom 10 minuten oponthoud. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens voor Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek.
2: De stem van jouw regio is A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de 6e Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. De buien volgen op een periode van extreme hitte in delen van Europa. In Spanje zorgen juist droogte en temperaturen boven de 40 graden voor problemen door grote bosbranden. Ook Italië bereidt zich voor op nieuwe hitte met code rood in meerdere steden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 70 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein doe je er 3 kwartier langer over. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer file met een 10 minuten oponthoud. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek 5 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de 6e Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. De brand is nog niet onder controle en wordt door honderden brandweerlieden en vliegtuigen bestreden. Al 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer evacuaties worden niet uitgesloten. Ook in andere delen van Spanje woeden bosbranden door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind. In sommige regio's lopen de temperaturen opnieuw op tot boven de 40 graden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld heb je 10 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. Op de A28 Utrecht richting Zwolle. Voor Nijkerk 10 minuten op onthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 25 minuten vertraging. En tot slot de N224, Zeist richting Veenendaal. De weg is dicht tussen afrit Maarn en Renswoude en dat komt door een gesprongen waterleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: AE Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 11 juli verandert Voorthuizen voor de 12e keer in een podium voor hardlopers en wandelaars van alle leeftijden. Voorthuizen Loopt is een loopevenement waar gezelligheid en sportiviteit hand in hand gaan. Je kunt bij inschrijving kiezen voor de 5 of 10 kilometer run, genieten van een mooie wandeltocht of je inschrijven met je bedrijfsteam voor een toffe teamervaring. Voor de jonge atleten zijn er de spannende Kids Runs. En voor alle G-sporthelden organiseren we de legendarische G-run. Want iedereen is welkom op het hardloopfeest dat voor de 12e keer wordt georganiseerd. Meer informatie vind je op voorthuizenloopt.nl. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 11 juli is er een wandeling op het Kootwijkerzand. IVN-gidsen Bert en Jani starten om 9 uur... en wandelen met de deelnemers over de Sahara van de Lage Landen... het grootste actieve stuifzandgebied van West-Europa. Ze beklimmen uitkijktoren De Zandloper voor een adembenemend uitzicht over deze voortdurend veranderende zandvlakte en wandelen ook door het aanpalende bos. Onderweg willen we ook een stukje verborgen leven uit de diersporen halen. Al met al een afwisselende wandeling. Parkeren kan op de parkeerplaats aan het einde van de houtvester van het Hofweg. De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur en opgeven gaat via Bert van Leeuwen door een mailtje te sturen naar bertvanleeuwen@delta.nl. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL-tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Towerjumpers en de 3x3 NL-tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL-tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. De door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het Koninkrijk. Islamabad vreest daardoor zelf partij in het conflict te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. Dat staat in het jaarlijkse EU-rechtsstaatrapport. Hongarije zet volgens Brussel wel stappen onder de nieuwe regering, maar moet onder meer de onafhankelijkheid versterken van de rechtspraak en de media. Spanje krijgt kritiek op de aanpak van corruptie, terwijl de situatie in Servië volgens de commissie verder verslechtert. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Volgens het Franse Volksgezondheidsinstituut overleden in Île-de-France ongeveer 3000 mensen, twee keer zoveel als verwacht voor deze periode van het jaar. Frankrijk werd eind juni getroffen door een uitzonderlijke hittegolf waarbij meerdere temperatuurrecords werden gebroken. Volgens wetenschappers komt die extreme hitte waarschijnlijk door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio staat op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. Verder oponthoud op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Amersfoort West en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Op de A27 Utrecht richting Almere voor op 1 Nes 10 minuten vertraging. En tot slot op de A28 Amersfoort richting Zwolle gebeurde eerder bij Harderwijk een ongeluk. De weg is weer vrij en je hebt nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio. Wat een feest is vrijdagavond. Feel Good Friday.
4: Een hele goede middag. Feel Good Friday staat weer op het punt om te beginnen om jouw weekend toch echt even lekker te laten starten. En dat doe ik vandaag niet alleen, ook met vriend van de show Lars Mulitsen is hier aanwezig.
5: Hey, goedemiddag, leuk dat ik weer langs mag komen.
4: Zeker, we gaan er één groot feest van maken, dus laten we die Mamibo maar starten. Deze week een editie van Foute Friday ter voorbereiding op de Tilburgse kermis. Hoe dat precies zit, dat gaan we je zo meteen haarfijn uitleggen. Dit is de Foute Friday kermisknijter editie.
1: Foute

0: lekker begin zo vlak voor het weekend. Banana Konkara samen met Shaggy. De reggae hit die wereldwijd viral ging dankzij die beroemde Banana Drop Challenge. Ken jij die nog?
1: Iets met de banaan laten vallen of zo? Geen idee.
0: Ja, zoiets in die richting. Of is het iets met de banaan in je mond stoppen? Ik weet het eigenlijk helemaal niet.
1: Het zou wel een of andere vage TikTok-trend zijn geweest.
0: Ik denk het ook. Joh, daar ben ik toch allemaal veel te oud voor.
2: Hallo allemaal. Nou, hier zijn we weer, hoor.
0: Dat zeker. Ik zeg een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag 17 juli 2026. En het wekelijkse borrelmoment is weer van start gegaan hier bij Feel Good Friday. En het is ook wel weer een heel mooi moment, want het is deze week Foute Friday kermisknijter editie.
1: Hey, dat is lekker.
0: En dat is toch wel, je week kunt goed beginnen volgens mij. Als je dan nog een feestje zocht dit weekend, dan heb je hem eigenlijk al gevonden.
1: Nou, sowieso A1 Radio even aan laten staan, zou ik zeggen. Want we gaan je weekend wel feestelijk aftrappen. Met dat... extra veel kermismuziek ook tussendoor af en toe.
0: Ja, hoe zit het nou met de kermisknijter editie? Dat is natuurlijk iets wat een hele bijzondere reden heeft.
1: Ja. Het is natuurlijk de Tilburgse kermis die weer gaat beginnen. Of die weer is begonnen in Tilburg. Je verwacht het niet. Om 3 uur vanmiddag. Grootste kermis van de Benelux. Heel veel mensen trekken massaal daar naartoe vanuit alle kanten van Nederland. Wat is het? 3-4 kilometer lang aan kermislint.
0: Het is zoveel. 200 attracties en kramen elk jaar weer. En wij dachten, wij trekken die grootste kermis van de Benelux even net even iets dichter bij huis. Voor het geval je niet langs kan komen, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat.
1: Nou precies, de sfeer vandaar trekken we gewoon deze kant op. Zodat je lekker kan meegenieten een beetje ook.
0: Precies, dus de kermisknijter editie. Nog tot 7 uur vanavond op jouw radio. Dat is toch fijn, hè?
1: Dat is heel gezellig.
0: Ik kan me geen beter weekend start voorstellen in ieder geval. Dan is natuurlijk ook een week geweest die bol staat van het nieuws. Die bol staat van dingen waarvan je zelf misschien denkt in je hoofd van... wacht eens eventjes. Nou ja. Dat.
1: Terwijl eigenlijk zou je denken, komkommertijd, weet je wel, het is allemaal wat rustiger. Daar merk ik nog vrij weinig van.
0: Ik denk ook vooral dat Donald Trump daar zich vrij weinig van aantrekt.
1: Die gaat gewoon door natuurlijk.
0: Die gaat gewoon door. Ja. En hetzelfde geldt voor het WK voetbal natuurlijk. Dat gaat ook gewoon door. En toevallig was er van de week een wedstrijd Argentinië tegen Engeland. En dat ging niet helemaal van zijn leidakje volgens mij.
1: Nee, want je denkt Argentinië, regerend wereldkampioen, die pakken dat wel even. Die doen goede zaken, maar die hadden toch al vrij moeilijk tegen Engeland was het van de week.
0: Dat klopt inderdaad. En daarbij heeft het volgens mij geduurd tot in de laatste minuten van de wedstrijd... voordat er eindelijk eens beslissingen werden gemaakt. Alleen toen werden die beslissingen gemaakt. En toen dacht de tegenpartij, ja, weet jij wat, het kan er wel die 80ste minuut zijn. Maar we gaan ook nog even voetballen.
1: Ja,
0: ja en toen werd het toch penibel. En volgens mij is in de +6 verlenging uiteindelijk de goal voor Argentinië...
1: De 2-1 uiteindelijk, waardoor ze door zijn. Ja.
0: Precies. Ja, dat is bizar.
1: Ja, 92e minuut was het pas. En Messi, niet gescoord, hè? Wel een goede voorzet gegeven, maar uiteindelijk niet kunnen scoren in die wedstrijd.
0: Messi was niet scherp, denk ik.
1: Nee, dat zal het zijn. Hij is zondag de finale, geloof ik, hè? Dus eindfase nu echt van het toernooi.
0: Ja, zet hem vooral niet in je agenda, want we gaan toch niet kijken.
1: Nee.
0: Dan ben jij een beetje een kampeerder?
1: Nou, ik vind kamperen verschrikkelijk. Als ik vakantie heb, dan wil ik gewoon lekker kunnen relaxen en chillen. En niet moeten omkijken naar waar zijn de wc's hier en zo. Weet
0: niet in een tent gaan liggen en vooral all-inclusive, bedje erbij.
1: Nou ja, ik vind die luxe wel een beetje lekker, ja.
0: Nou ja, als je nou toevallig hebt geboekt via een Franse campingbooking site... Secure Holiday bijvoorbeeld. Ja, die heeft dus te maken gehad met een cyberaanval afgelopen week. Waarvan zelfs de grootste criminelen nog misschien wel denken van... nou, heb jij maar zo weinig buitgemaakt. Voor ons is het best wel veel. Gegevens van ruim 41.000 Nederlanders, die zijn gelekt.
1: Ja.
0: Dat heeft de topman van dat moederbedrijf in ieder geval bevestigd aan één vandaag. Dus dat is niet best. Al de zoveelste.
1: Nou, we hadden Odido natuurlijk vrij recent... Zat ik ook tussen, baalde ik ook flink van, want ik zit nu bij Ben. Ik zat eerst bij Odido, dus dan zat ik waarschijnlijk zelfs 2 keer in die datasheet. Dus mijn data liggen ook op straat. Ja, nu komt dit er nog eens bovenop. Dus flink balen als alles van je nu gelekt is, als het ware. Het gaat over e-mailadressen, boekingsgegevens, bestemmingen, namen.
0: Ja, ik denk wel dat de criminelen denken van... ja, weet je wat, het is lekker dat we zoveel kunnen hacken... maar 41.000, daar draaien ze tegenwoordig toch niet meer een hand voor om.
1: Ik had het net over Odido, dat waren miljoenen gegevens. Miljoenen.
0: Ja,
1: dus,
0: ik ook. Ik heb elke dag van die kloten op lichtberichtjes. Ik herken ze uit duizenden, maar het is wel irritant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik moest deze week nog wel een beetje opkijken van een bericht uit Duitsland. Daar was een probleempje met een trein. En in de trein heb je natuurlijk ook wc's. Het was een hele luxe ICE-trein. Alleen, klein probleempje, het wc-papier was even op.
0: In de hele trein?
1: In de hele trein.
0: Jeetje.
1: En nou, dan denk je, oké, ja, balen. Dan moeten mensen maar even een zakdoekje pakken of zo. Of,
0: ja, zoiets, ja.
1: Je lost het op een bepaalde manier op. Maar de mensen van het treinpersoneel die vonden dat toch wel heel belangrijk dat mensen ook goed hun behoefte konden doen. Dus de machinist, als ik het goed heb, en de conducteur, die heeft gewoon even, is gewoon even uitgestapt. Is naar de supermarkt gelopen en is even wc-papierrollen gaan inslaan. Dus het duurde best wel even, want dan moet je dan naar die supermarkt lopen. Je moet dat afrekenen en ondertussen zitten die mensen in die trein natuurlijk te wachten.
0: En hoeveel minuten vertraging
1: nou,
0: had
1: ja,
0: de trein
1: dat wil ik vragen. Wat denk je, hoe lang was de vertraging?
0: Een half uurtje.
1: Nou, niet een half uurtje, niet 35 minuten, drie kwartier.
0: Zo, hallo zeg.
1: Drie kwartier later kwam die trein pas aan in Berlijn.
0: Dat is wel kak, zeg.
1: Ja, dat is wel, ja, een beetje scheiden, maar goed. Nou, ja.
0: Scheidzooi. Ja.
1: Maar die mensen wel heerlijk hun behoefte kunnen doen uiteindelijk.
0: Ik denk dat er een rij van hier tot Tokio heeft gestaan voor die trein. Alleen ja, die trein ging natuurlijk niet naar Tokio, dus dat is ook nog wel moeilijk.
1: Nee, dat is een andere trein. Ja,
0: dat denk ik ook inderdaad. Het is allemaal wat. Het is in ieder geval een mooie week geweest. Ik hoop dat we hier een beetje hebben bij kunnen praten. Want ja, de schijnen zullen wel oververhit zijn geraakt, ook van het warme weer. Zometeen in Feel Good Friday van de kermisknijters en weet ik van wat allemaal nog meer, gaan we de Friday vibe draaien. Stuur vooral je berichtje op Instagram @feelgoodfridaynl en join the show.
3: Antiweer.
4: Attention.
3: Feel Good Friday.

0: Nou, dat begint wel aardig kermis te lijken. Charmante gasten Ron Gran en Hula Paloo hier bij Foute Friday kermisknijter editie. Friday Vibe. Friday Vibe. En ook in deze kermisknijter editie hebben we een Friday Vibe. En de Friday Vibe is de start voor jouw weekend. Wat is nou de ideale plaat waarmee je je weekend start? Nou, daar heb ik er even eentje voor je meegenomen. Mocht je er een willen doorgeven, dat kan natuurlijk ook. Je kunt ons bereiken via @feelgoodfridaynl via Instagram. Dus laat vooral ook jouw weekendplaatje weten. Ben jij trouwens een beetje fan van Even Serieus, Lars?
1: De gasten achter Baila Baila Baila Baila
0: dat
1: natuurlijk.
0: Zijn de gasten achter Baila Baila Baila?
1: Ja, sympathieke gasten vast, maar ik heb de plaat van te vaak gehoord. Dus ik ben er een heel klein beetje klaar mee eigenlijk.
0: Hoe vaak heb je de plaat gehoord?
1: Ja, 100 keer of zo. Je kon er vorig jaar gewoon niet omheen natuurlijk. Hè? Overal in elke kroeg, op elke kermis, noem maar op, Baila Baila Baila Baila. Maar tegenwoordig kan ik het niet meer horen, nee. Kroketten als beer als klauw als frikandello, sodemiet erop man.
0: Ik wilde nog vragen, kun jij even een stukje zingen, maar die hele plaat komt uit jouw broekzak.
1: Ik hoop dat je niet klaarstaat nu eigenlijk.
0: Het is toch ook heel erg. Ik ben even door de platenkast heen gegaan en ik zag dat er ook wat nieuwe feestmuziek was uitgekomen. En toen zag ik een nummertje voorbij komen, die heet Fiesta Escalada. En dat gaat dus over feesten en over, ik denk, escaleren. Ik denk over gezellig drinken met elkaar. Nou, past ideaal bij de kermis ook. Dus ik dacht van, nou, de Friday Vibe van deze week. Dan heb ik alleen één probleempje.
1: Oh jee.
0: Ja, hij is dus wel van Even Serieus. Dus dat
1: is
0: waarschijnlijk
1: een oorwurm.
0: Dat is
1: prima. Als het maar niet Baila Baila is, dan vind ik alles prima.
0: Wie zegt dat dit niet op lijkt?
1: Oh jee. Er is maar één manier om erachter te komen.
0: De Friday Vibe van deze week. Fiesta Escalada.

0: Even serieus, Fiesta Escalada, de Friday Vibe van deze week van de Foute Friday Kermis Knijter editie. Alleen, wat vond je er nou van?
1: Ja.
0: Je bleef net zo hard in je hoofd zitten als Baila de Gasolina.
1: Ja, dit is wel een... Ja, dit is wel een goede tekst ook, hè. Hier is echt goed over nagedacht.
0: Er is heel goed over nagedacht,
1: volgens mij. Continu ballada, latte macchiato, doe maar. Ja, het is wel... Ja.
0: Maar even serieus. Is deze plaat nou net zo goed als een vorige hitje?
1: Hij komt in de buurt. Maar ik moet hem wat vaker horen misschien nog.
0: Ja, niet?
1: Maar het is wel een knijtertje.
0: Nou, laat het even vergelijken anders.
1: Oh,
0: speciaal voor jou, Lars.
1: Oké.
0: Je kan hem uit je hoofd meezingen. Ja. Toe maar, jongen. Toe maar.
1: Coquettos binnen.

0: Dus Baila de Gasolina hier bij de Foute Friday Kermis Knijter editie van 2026. Nou klinkt het wel heel officieel gelijk, hè?
1: Zo, ja, nou, maar het dat is het ook wel. Ja. Er is wel over nagedacht, belangrijk radio-onderdeel.
0: Dat is zeker waar. Helemaal gelijk natuurlijk. Goed. Zometeen in Foute Friday gaan we dus verder met kermisknijters. Ik heb nieuwe nummers voor je opgedijkeld uit de platenkast. Die is heel goed passen bij deze uitzending. Een plaatje voor de kermis. Ook hebben we een kleine zomerbreak zometeen voor je. Even bijkomen, dat is denk ik ook wel handig. En ook weer een nieuwe ronde van plaatsnaam of fabelkraam.
2: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: De situatie op de weg, Lars.
1: Je staat vast op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Om precies te zijn tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Een kwartier vertraging, 10 minuten staat het daar vast. Of 10 kilometer staat het daar vast. En je moet even uitkijken als je rijdt tussen Amersfoort en Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en naar de west. Want daar is de weg dicht. Heeft te maken met wegwerkzaamheden. En tot slot de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Ook een kwartier vertraging.
0: Nou, dat valt nog lekker mee.
1: Valt mee.
0: En op het spoor?
1: Goed nieuws als je de trein pakt, want de meeste treinen die rijden gewoon.
0: Nou,
1: ik weet niet of ze wc-papier hebben, maar ze rijden wel.
0: Ik hoop dat ze wc-papier hebben, dat zou wel mooi zijn. Ach ja, dat kom je wel achter als je in de trein zit. En anders is het mooi kak.
1: Ja, rapido kakido is het, hè? Ja.
0: Je hebt er helemaal gelijk. Rapido, nou, ik denk niet zo rapido als
1: het nee, dat is.
0: Nou,
1: nee.
0: Ik toch liever in mijn broek zitten. Het is nu precies 5:30. Zometeen hoor je muziek van Vulgeren.
1: Oh.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio.
3: We openen het weekend met Foute Friday Kermis Knijter editie. Met zometeen Vincent en ook Tino Martin komt eraan na Vulgeren.

0: Ja, wel met uitjes, hè?
1: Ja, en saté. En we hebben genoeg, uitjes. Hè? We hebben genoeg. Er is saté.
0: Er is saté? Waar zie jij saté?
1: Er is saté.
0: Nee, ik snap hem niet.
1: Dat er heel veel saté is, dit is een woordgrapje. Heel slecht.
0: Nee, ik snap hem nog steeds.
1: Nee, dat geeft niet.
0: Het is ook wat het ergste van de radio. Als er een grap wordt gemaakt die je dan niet snapt.
1: Nee, waarom was ik heel slecht?
0: Ga maar kapot.
1: Ik ga hem straks uitleggen aan je, oké?
0: Oké, hou hem nog eventjes vast.
1: Ja.
0: Dit is Feel Good Friday, de kermisknijter-editie. De Foute Friday, zeg maar. Maar dan... ja, een keertje wat eerder, want de vakantie zet voor de deur. Dus dit is ook de allerlaatste editie voor de zomervakantie. Want ik ga gewoon 3 weken weg, dus ik moet er ook gewoon even tussenuit. Ja, heerlijk, heerlijk. Dus we maken er wat moois van. En tussen al het feestgedruis door is er dus ook een nieuw nummertje verschenen dit voorjaar. Die perfect in het plaatje van de kermis past. En de kermis is dus best wel volks. Dus deze plaat van Nick Kosterman, ja, dat past gewoon ontzettend goed.
1: Ja, we hebben het over...

0: Dat zou kunnen. Heeft hij ook al een beetje een album in bij elkaar geharkt inmiddels, of dat nog niet?
1: Ja, hij is nog een beetje in de beginfase. 5-6 nummers uitbrengen, dat is een beetje het streven. En dan kijken hoe het loopt. Dus ja. We hebben echt hier een groot talent te pakken wat nog heel groot gaat worden, denk ik.
0: Nou, dan gaan we hem toch een handje helpen. Ik vond het in ieder geval een ontzettend leuke plaat. Nick Kosterman met Van de

0: Kun jij een beetje dansen, Lars?
1: Ik hoop dat ik het niet hoef voor te doen nu, want dat ga ik niet doen.
2: Nee, ja, wat zijn je moves zoal dan?
1: Ja, handjes in de lucht, hè, en dan een beetje bewegen en een beetje met die heupen meedoen. Ja, dat lukt wel.
0: Ja, dat dansen.
1: En als hoe meer bier erin zit, hoe beter het gaat.
0: Ah, een beetje in de olie. Ja, oké. Okay. Ik snap hem wel. Bij mij is dat eigenlijk precies hetzelfde. Ik kan totaal niet dansen. Ik kan een beetje bewegen. En dan ziet het er meer een beetje uit alsof ik gewoon een beetje heel fout aan het breakdansen ben. Maar ook daarop lijkt het dan niet echt zichtbaar.
1: Nee. Ik wil dit zien eigenlijk, maar dat gaan we alle keer doen.
0: We gaan naar de Tilburgse kermis. We gaan hier straks meer over vertellen van wat nou die kermis, wat is er nou toch mee? Dat komt allemaal zo meteen. Eerst eventjes tussen het kermisgedruis door een klein beetje rust. Want het is ook zomer. Het is hartstikke warm geweest de afgelopen tijd. En het is gewoon toch lekker om een beetje achterover te kunnen leunen.
1: Zeker.
0: Het is tenslotte bijna weekend,
1: het
0: toch?
1: Het is ook bloedheet, dus ik word er altijd een beetje moe van of zo. Dus ja, even chillen.
0: Ja, daarom. En vorige week heb ik je deze ook al een keertje laten horen. Een echte zomerknaller van niemand minder dan Kygo. En die kan toch best wel heel erg goed die hits maken die gewoon echt lekker tranquilo zijn, zeg maar. En waan jezelf gewoon even op een roadtrip ergens door Europa naar het zonnige zuiden. Hoop ik niet dat je door Frankrijk rijdt, want dan kom je toch wel van de koude kermis thuis. Om maar even het woord kermis er weer in te gooien. En vooral, denk daaraan. Ben je een beetje een roadtripper?
1: Ik heb het nooit gedaan, maar ik hoor fantastische verhalen. Dat het echt heel, heel vet is.
0: Moet je dan niet een keertje op een roadtrip gaan, Lars?
1: Ja. Deze plaat meenemen.
0: Ja.
1: Naar Amerika of zo, zeg maar wat.
0: Waar zou je heen rijden?
1: De VS. Ja, dat is wel een beetje droombestemming.
0: Ja.
1: En echt, ik heb drie weken door dat land te trekken en overal kamperen of zo. Nou, kamperen wil ik eigenlijk niet, hè. Maar, nou, dat idee.
0: Eén vraagje. Heb je wel een rijbewijs?
1: Oh ja, dat is wel handig eigenlijk, hè.

0: Zij weet het.
1: Tino Martin hier bij de Foute Friday Kermis Knijter editie hier op A1 Radio. Dit is dan echt ook weer zo'n nummertje die je dan uiteindelijk bij een karaokebar of zo zou gaan zingen. Tenminste, dat zou ik dan doen. Welk nummertje zou jij zingen?
2: Je mag het nu doen? Nee,
1: nee, ik zou het niet nu doen. Dat wil je niet horen. Dan komt er echt bloed uit je oren.
2: Oh, oké. Okay. Ja, ik vind deze heel lekker, maar ook alles van Marco Borsato kan ik wel meezingen. Ja? Dat zijn wel guilty pleasures.
1: Welk nummertje zou je uitkiezen?
2: Rood of zo. Vandaag is rood. Kleur van jouw lippen, weet je wel. Ik vind Moet dat nou vind ik heel goed, die nu uit is. Nou, dat soort liedjes.
1: Nou, wel een beetje de feestnummertjes inderdaad. Zeker. Ik heb dus wel echt een keertje dus Tino Martin en Zij weet het in karaoke gezongen. Maar dat was dan niet in een karaokebar, maar dat was bij mijn oude werkgever. Daar hadden ze toen in het atrium van het pand hadden ze een feestje georganiseerd voor het hele personeel. En daar was een podium gebouwd met gordijnen erachter, een DJ in het midden met de lampen erop, alles erop en eraan. Heel professioneel. En het hele bedrijf stond daar en er werd gekaraokt. En toen gingen ze beginnen en nou ja, mensen hadden wel iets op, maar nog niet heel veel natuurlijk. En uiteindelijk dan gaat dat bord aan, dan moet je QR-code scannen en dan moet je aanmelden. Nou, zag je de hele tijd mensen elkaar aanmelden. Haha, grappig. Haha, ja, leuk. Nee, ik ga echt niet. Nee, ik ga echt niet. Nou, de hele tijd ging er dus echt niemand. Er ging echt niemand. Toen dacht ik, dat is ook daar een beetje te kijken. Van, ja, wat moet ik daar nou mee? Dat is niet leuk.
2: Maar hadden mensen jou opgegeven dan, of zo?
1: Nee, helemaal niet. Maar ik dacht dus van, die mensen moeten hier een beetje loskomen uiteindelijk. Dus heb ik mezelf opgegeven. Ja. De DJ die zei uiteindelijk van, nou, Leslie dan maar. Kom jij wel echt helemaal rondkijken? Ik zei, ja. Steek mijn hand omhoog, ik ga naar voren en...
2: Ja, vind ik wel mooi dat jij wel de ballen had om wel te zingen.
1: Precies.
2: En wat jij zegt, als jij dan eenmaal begonnen bent, dan komt de rest ook wel.
1: Ja,
2: iemand
1: precies,
2: moet gewoon een keer aftrappen.
1: Mee, en ik probeerde een beetje de rest mee te krijgen, weet je, bij het refrein. En dan allemaal, en dat ook mensen een beetje meer naar voren krijgen. Want iedereen stond natuurlijk weer een kilometer van het podium af, zielige DJ.
2: Maar
1: ja,
2: ik
1: uiteindelijk
2: moet wel zeggen,
1: gezongen.
2: Heel
1: en,
2: goed.
1: Ja, normaal doen ze een klein stukje toch van zijn nummer.
2: Je hebt de hele plaat moeten doen? Of?
1: Ze hebben mij echt een gigantisch hele plaat uit laten zingen.
2: Jongen,
1: echt
2: toch.
1: Verschrikkelijk. Nou,
2: de truc is gewoon een beetje interactie met het publiek of zo. Dat je mensen laat meezingen en dan red je het wel. Ja. Wel extra ongemakkelijk dat het met collega's is.
1: Dat is waar. Nou ja, in ieder geval, dat was mijn ervaring met karaoke. Nu is het tijd voor...
3: Is het nep of echt? Dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
1: Is het echt of nep? Ja, wat zou het zijn? We hebben een plaatsnaam voor deze week. Of een fabelkraam, je weet het niet. Is het nou echt of is het nou nep? De plaatsnaam of fabelkraam van deze week is... Groot Homo! Wat is dit nou toch?

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië, waarmee Pakistan ook een defensieakkoord heeft gesloten. Door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het land, dat vreest daardoor zelf partij in de oorlog te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en Amerika. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en NHG staat nu weer rond de 4%. Veel huizenkopers dienen daarom nu snel een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
4: Met Feel Good Foute Friday kermisknijter editie. Zometeen de Hygiëse Rosband na Lady Gaga en Born This Way.

0: Lady Gaga en Born This Way hier bij Feel Good Foute Friday, de kermisknijter editie. En dit is toch wel een goed plaatje, want dit is toch echt wel een plaat die op Roze Maandag tijdens de Tilburgse kermis wel goed van pas komt. Want waar gaat het over?
1: De Tilburgse kermis? Ja, dat is weer begonnen, hè? Gaat het liedje over?
0: Het gaat over Born This Way.
1: Het is over een soort LHBTIQ+ anthem, zeg maar. Ja,
0: ja, het kwartje viel. Ja, net een beetje hetzelfde als saté.
1: Ja. Ja, dat was jammer. Ik dacht nog zo'n leuke woordgrap te hebben, maar ja, het viel totaal niet.
0: Er is zat thee.
1: Ja.
0: Zat thee. Er is zat thee. Maar dan denk ik weer van, er is zat thee. En niet
1: oh,
0: zat
1: jij
0: thee.
1: Dacht, wat heeft het met thee te maken?
0: Ja, dat zat ik heel erg aan te denken, maar dat ging helemaal mis. In ieder geval is het vrijdagavond 17 juli 2026. De werkweek die is weer voorbij. Het weekend, nou, wel zo goed als begonnen.
1: Ja.
0: En 17 juli 2026 is niet alleen de dag dat jouw weekend is begonnen. Dat is namelijk ook de dag dat...
1: We zeiden het al, de Tilburgse kermis van start is de grootste kermis van Nederland. Wat zeg ik? De grootste van de hele Benelux.
0: Precies. En dat is echt wel een soort traditie die tot elk jaar weer in ere wordt gehouden. En wij willen met de kermisknijter editie hier bij Feel Good Friday die kermis toch even een stukje dichter bij huis halen. Want de kermis zoals je die daar ziet is huge. Is mega, wordt onwijs veel gefeest en het is er onwijs gezellig. Dus dat is toch wel iets heel bijzonders.
1: Ja, en er horen natuurlijk ook allerlei platen bij, feestplaten. En die platen die gaan we dus extra veel draaien om jou een beetje in die kermisstemming te brengen. Om die gezelligheid daar uit Brabant een beetje onze kant op te halen.
0: Precies. En het heeft natuurlijk ook een reden, want we doen het natuurlijk niet voor niets. We houden er zelf heel erg van. Wij gaan ook altijd naar de Tilburgse kermis.
1: We houden ervan. Maar in mijn geval niet van de attracties, moet ik erbij zeggen. Belangrijk om even te benoemen, want ik vind het allemaal verschrikkelijk. Al die hoge dingen en vrije valtorens en achtbanen.
0: Ja.
1: Maar het is wel leuk. De gezelligheid is wel leuk.
0: Precies. En na vandaag is het mijn vakantie, dus dan is er 3 weken geen Feel Good Friday. Dus vandaar dat het een goede reden was om dit te doen. Ook om dus te voor te bereiden op wat ik in mijn vakantie ga doen. En dat is namelijk ook naar Kermis FM. Daar heb ik een radioshow van op Roze Maandag 20 juli van 11 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts.
1: Ja, want het is een soort radiostation wat uitzendt vanaf dat kermislint. Hè, met een Precies. soort glazen studio waar mensen ook naar kunnen kijken. Ja.
0: Inderdaad, inderdaad. En als je dan ook nog op YouTube dan nieuwslezer Lars zoekt, dan kom je dus ook Lars tegen.
1: Oh ja.
0: Ja, en dan komt het dus neer op de attracties die jij zo geweldig vindt.
1: Ja, het ding is, ik vind attracties dus verschrikkelijk, dat zei ik al. Maar ik ga daar ook iedere jaar een beetje nieuws lezen. En dan vindt men het dan toch leuk om mij dan in een uitzending te verrassen met... Lars, we hebben geregeld dat je zo meteen in een attractie het nieuws kan lezen. Ja. Dus dat levert dan hilarische radio op. Ik vind het zelf wat minder leuk, maar het schijnt heel grappig te zijn uiteindelijk. Ja.
0: Dat is inderdaad zo. En dan moet ik ook nog wel misschien een beetje wat... ik heb ook wat om mijn kerfstok, laat ik het zo noemen. Want Lars die is inderdaad dan heeft nieuws gelezen in attracties... en jij vindt attracties niet zo leuk, dat weet ik. Maar... Ja, uiteindelijk heb ik er dan toch wel weer een keertje voor gezorgd... dat jij ging nieuws lezen in zo'n attractie.
1: Ja, dat was toch wel legendarisch, moet ik zeggen.
0: Ja, en het was in een jumper, dat gaat op en neer, op en neer.
1: Ja, allemaal van die armen die dan uitsteken... en daar hang je dan aan, als het ware. Ja.
0: Precies. Dus daarom zeg ik, als je dan op YouTube nieuwslezer Lars opzoekt...
1: Nee, doe dat niet.
0: Ja, dan kom je terecht bij zo'n mooie video.
1: Ja.
0: Het is legendarische radio, daar kan ik niet anders van maken. In ieder geval,
1: ik ben al lang blij dat je niet nu zegt... oh, Lars, we hebben wat geregeld. Dat
0: nou,
1: ken
0: Lars,
1: ik inmiddels.
0: Hier op de parkeerplaats, loop even mee naar buiten. Er staat een mega grote kermisattractie. Heb ik even meegenomen voor je. Nee, misschien volgende week, Lars. Misschien volgende week echt op de kermis.
1: Oh ja, ja.
0: Dan is het tijd voor plaats aan mijn fabelkraam. Voor de break gaf ik je de opgave ter uitbreiding van je topografische kennis. Kan van pas komen deze vakantie. Ja, wat zou het nou zijn? Een fabelkraam of toch echt een plaatsnaam?
1: Ja, want jij zei groot homo. Toen dacht ik, ben je nou aan het vloeken? Maar het is natuurlijk onderdeel van een spelletje. Groot homo, is het een plaatsnaam of een fabelkraam?
2: Is het nep of echt, dichtbij of hier ver vandaan? Is het een plaatsnaam of fabelkraam?
1: Groot homo, ja, het is ongeloofwaardig, maar het is echt. Het bestaat echt.
0: Is het echt? Nee!
1: Het is een woonwijk in België. Ja?
0: Ja. Nee, dat kan echt niet. Ja. Groot homo.
1: Groot homo, zoals je het zegt, schrijven het ook. En dat bestaat in België. Een deelgemeente van de Belgische gemeente Dilsen-Stockum is het.
0: Dat is duidelijk. Ik ken het verder niet. Maar hoe komt het nou zo dat dan zo'n wijk zo'n rare naam krijgt? Dat is toch bizar?
1: Ja, er zit wel een serieus verhaal aan, want het is een verbastering van de naam Jozef Homo. Die leefde tussen 1783 en 1848. Die was opzichter bij het departement van Bruggen en Wegen. En daarnaast ook nog filosoof en dichter was die ook. En naar hem is die wijk dus vernoemd. Alleen ze hebben het een beetje verbasterd. Ja. Dus Jozef Homo werd...
0: Maar homo schrijf je ook nog op zijn Frans dan, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Met heel veel x'en en hou en m's en moeilijke dingen.
1: Ja, dus hij heet homo en daar werd uiteindelijk homo van gemaakt. En daar werd het woordje grote aan toegevoegd. Ja.
0: Jeetje.
1: Dus
0: wel,
1: daar kan je echt naartoe. Je kan dus zeggen, ik ga naar grote homo. En dan ben je niet aan het vloeken of iemand aan het beledigen. Maar dan ga je dus naar die plek in België.
0: Precies zo'n rare naam uit België waar ik ook ooit plaatsnaam of fabelkraam mee begon. En dat heette toen Jezus-eik.
1: Oh ja.
0: Dat vond ik al bijzonder, maar dit...
1: Dat kan natuurlijk alleen maar in België eigenlijk, hè?
0: Ik weet ook niet waar het vandaan komt. Ja. Maar goed, maakt ook niet uit. Zometeen in de Foute Friday kermisknijter editie gaan we terug in de tijd in Hit Memories. Terug naar één datum in het verleden. En dit keer zijn het ook zeker hele foute kermisknijterhits.
1: Nou, leuk.
0: Uit de 90's. Feel Good Friday. Feel Good Friday. Ik vind er niks aan.

0: Vrijgezel Gerard Joling hier bij de Kermisknijter editie. Zo, ik was hem even kwijt. Ik zat al helemaal met een andere zender in mijn hoofd. Erg eigenlijk, hè? Ik zeg goedenavond, ja. We gaan terug in de tijd in Hit Memories. Elke vrijdag rond deze tijd gaan we dus terug de geschiedenisboeken in. Naar 27 april 1996. En die nummers komen uit de top 40. En ik laat dus de twee meest populaire platen horen van deze datum. En we beginnen bij nummer 2.
1: Ja, de nummer 2. Dat is in het voorjaar van 1996... bestormde deze track de hitlijst. En die pakte zelfs nummer 1 positie in de top 40 dus. 27 juli 95 werd het nummer oorspronkelijk als single uitgebracht. Een jaartje later heruitgegeven. Ja, toen maakte het echt een ontzettend grote vlucht. De plaat werd de tweede single van het debuutalbum The Mission, geschreven door Eurodance groep Captain Jack. Volker Weber en Lisa Da Costa die schreven het, samen met allerlei producers nog. En Captain Jack die bracht deze plaat. Een mix van Eurodance, militaire cadans en pure feestgedruis die de jaren 90 perfect combineerden dus uit. De track werd een internationale hit met top 10 noteringen in onder andere Duitsland, Finland, Oostenrijk en België. Ja, en de videoclip die werd dus helemaal in Californië opgenomen.
0: Zo!
1: In volle Captain Jack-stijl.
0: Zijn ze even een eindje van huis geweest, zeg?
1: Ja.
0: Dat is minimaal.
1: Stadje Burgerruzie is dus toegestaan. De nummer 2 van de Hit Memories van 27 april 1996. Captain Jack met, je verwacht het niet, Captain Jack.
2: 2.

0: Captain Jack. Op nummertje 2 in de hitmemories van 27 april 1996. Captain Jack. En, nou ja, hoe is het ook anders? Captain Jack.
1: Dat heb je niet vaak, hè? Dat de titel en de artiest hetzelfde zijn.
0: Nee, dat is toch wel bizar eigenlijk.
1: Uniek.
0: Hoe zou het nou zijn als ik gewoon een plaat uit zou brengen die Leslie Gersen heet, gemaakt door Leslie Gersen?
1: Nou ja, dat is vrij uniek, denk ik.
0: Ja, dat lijkt me vrij, hoe noem je dat ook alweer? Personistisch. Ik weet niet eens hoe je dat, of dat een woord is, maar goed.
1: Je vindt jezelf wel leuk als je dat doet,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, vind ik mezelf echt heel erg leuk. Dat maakt voor de rest niet uit. Ga ik niet doen.
1: Nee, doe maar. Nou, waarom niet?
0: Nee, ga ik niet doen. Nee, ga ik niet doen. Wat ik wel ga doen, ik ga je eventjes vertellen wat de nummer 1 is van deze week. Want daarvoor hoeven we dus deze week niet ver van huis, want we blijven lekker in Nederland. Trek je Aussie aan, zet je fluitje maar even klaar, want we duiken in de gloriedagen van de happy hardcore. Kun je een beetje hakken?
1: Nee, ga ik niet proberen. Nee, zeker niet. Nee, ik spring
0: is
1: dan altijd.
0: Moeilijk, hè?
1: Dit is plaats, dan spring ik een beetje mee, maar dat lijkt me nergens op.
0: Ja, ik kan het ook niet, joh. Ja. Maar het is in ieder geval wel uit die tijd. En in april 1996 verscheen de tweede single van de Party Animals, afkomstig van hun debuutalbum Good Vibrations. En wat voor een single. Hava Nakia, een knetterende feestelijke hardcore-bewerking van het beroemde Hebreeuwse volkslied Hava Nagila. Dat schrijft dan weer met een G en Party Animals schrijft met een Q. De track die sloeg in als een bom, die was goud verkocht. 12 weken in de Nederlandse top 40, 3 weken op die felbegeerde nummer 1 plek. En het mooiste detail is nog, deze plaat die stootte Captain Jack van de troon, om vervolgens een paar weken later weer door Captain Jack van diezelfde troon gestoten te worden. Dat is toch bizar? Happy Hardcore op zijn vrolijkst van Mokum Records. Dit is toch wel echt een klassiekertje die elke dansvloer en elk feestje nog steeds plat speelt, toch? Dat kan niet, dat kan
1: rammetje,
0: niet anders.
1: Absoluut.
0: Op nummer 1 in de hitmemories van 27 april 1996. Party Animals en Hava Nakia.
2: 1. Hey.

0: Lars Stijn nu in de studio ook. Lars heeft het eventjes geprobeerd en dat ging toch wel aardig.
1: Ja, lekker joh.
0: Het leek een beetje op springen met één been. Het is toch ook wel erg, hè? Maakt ook voor de rest helemaal niet uit.
1: Ach joh, het is radio, niemand die het ziet.
0: Inderdaad. Dus, op nummer 1 in de Hit Memories van 27 april 1996. Party Animals en Hava Nakia. En over 3 weken na mijn vakantie dan komt er weer een nieuwe Hit Memories met een nieuwe datum en nieuwe tophits van toen.
1: Heerlijk.
0: Zometeen in de Foute Friday Kermisknijters editie. Dan moeten we toch eventjes hebben over een uitje van afgelopen weekend. Toen zijn we naar Amsterdam geweest en hij was toch wel een beetje bijzonder.
1: Oh, ja.
0: En ja, er is ook nog iets over een 400 jaar lang durend gesteggel. En dan vraag je je toch echt af, hoe kan dat 400 jaar duren? Hoor je allemaal zo meteen.
2: Waar kan je lekker doorrijden? Welke wegen moet je mijden? Leslie neemt je mee naar de ANWB.
0: De situatie op de weg, Lars.
1: Ja, niet heel veel files hoor in de regio. Wel wat wegen die dicht zijn. De A1 Amersfoort-Amsterdam bijvoorbeeld. Tussen knooppunt ENS en naar de West is de weg dicht. Maar ook de A9 Diemen-Amstelveen. Tussen knooppunt Diemen en Amsterdam-Zuidoost. En als je daar toevallig bent, de A27 Breda-Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. De weg is dicht.
0: Jeetje, wat veel wegafsluitingen, joh. Ze zijn wel lekker hard aan het gaan, hè, met de wegwerkzaamheden.
1: Allemaal werkzaamheden, dus ja, ja.
0: Het is nu 3 minuten over 6:30. Zometeen hoor je muziek van Immer Hansie. Ja!

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. En afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Ja, het past er wel een klein beetje bij, hè, bij de kermis... als we het hebben over een gezellig biertje drinken. Maar Immer Hansie, die overdrijft het wel een klein beetje, hoor.
1: Die heeft het gelijk over altijd lam zijn. Ik weet niet of dat zo leuk is, maar...
0: Ja, ik snap het wel.
1: Het hoort wel bij kermis en gezelligheid.
0: Het hoort bij kermis en gezelligheid, maar om nou eenmaal helemaal scheef over de kermis heen te lopen... als een soort van omgekeerd riool, ik zou het niet doen. Ach ja. Hey, afgelopen weekend toen...

0: Een beetje ongemakkelijk was het wel. Ja.
1: Uiteindelijk werd het zelfs zo ongemakkelijk. Je moet je voorstellen dat je daar dus in zo'n winkel binnenkomt lopen waar allemaal gezelligheid aan de muur hangt, zeg maar. Ik omschrijf het maar even zo. Ik weet niet of dat voor kinderoren allemaal aan te horen is. Maar er was ook een badkuip met specifieke langwerpige objecten.
0: Ja,
1: en dat was toch wel
0: stuk
1: een bijzonder ontwerp, volgens mij.
0: Ja, want mensen mochten dus in die badkuip gaan liggen met al die voorwerpen erin. En het, ja, ik heb dat zelf niet gedaan. Ik vond het vooral een beetje ongemakkelijk.
1: Ja, met allemaal slurven van olifanten, zo omschrijf je
0: het.
1: Ja,
0: van die langwerpige dingen. Die hingen ook aan het plafond. Dus het hele plafond was volgehangen met roze dingetjes, zeg maar. Ja. Het zag er wel gezellig uit. Ja.
1: Dus toch blijft toch een bijzondere winkel. En ook zo'n badkuip, je weet ook niet wat allemaal mensen daarin doen. Want ze gaan erin liggen, in lopen vroeten in die bak,
0: denk
1: ik.
0: Dingen in hun mond misschien wel, dat weet je ook niet.
1: Ik hoop het echt niet trouwens, gadverdamme. Ja.
0: Maar ik vond het wel heel grappig om te zien wat het losmaakt. Want wij stonden daar en dan komen er de hele tijd mensen binnen, toeristen ook en zo. En die willen daar dan allemaal inspringen en zo. En jongeren ook, dus dat is wel heel leuk. Dus,
1: dat is ook zo. Ja. Nou weet je, als je nou nieuwsgierig bent naar dit hele gekke verhaal, dan moet je maar even luisteren 20 juli naar Kermis FM.
0: 20 juli, na 11 uur 's avonds, dan gaan we dit uitzenden.
1: Ja, ja, en dan hoor je gezellig mij met de Pipa Piemelshow heet het. Dat mag ik wel zeggen, dat kan ik wel uitspreken.
0: In het kader even van Roze Maandag, de grote LHBTI-dag in Tilburg tijdens de kermis.
1: Waar alles mag en kan en waarbij je zelf mag zijn. Samen met vriend van de show, Roy Blokzaal, maak daar een show.
0: Ja, leuk. Oh, wat leuk.
1: Wordt gezellig. Maar jij bent niet in die badkuip beland? Nee?
0: Nee.
1: Toch zonde. Je had er gewoon zo in moeten gaan duiken en dan had je wel gezien wat er gebeurt, toch?
0: Ja, misschien nog een keer teruggaan. Wie weet.
1: We gaan verder met Feel Good Foute Friday Kermisknijter editie. En we gaan nu een klein beetje swingen. Het is toch wel iets meer zomers dan kermis, maar het past er ook wel goed bij. Een beetje die heupjes van links naar

0: UNESCO dit nou ook echt zo leuk vinden dat het liedje bestaat?
1: De plaat is alleen maar bekender geworden daardoor, toch? Zo moet je bekijken.
2: Ja, dat is ook waar.
1: Maar deze plaat was misschien nog wel groter dan het origineel eigenlijk. Deze Face DJ Maarten versie.
2: Dat geloof ik wel. En die Face DJ Maarten is sowieso ook volgens mij een beetje wel idioot van zichzelf. Dan,
1: dat zal hij zelf ook zeggen over zichzelf. Dat kunnen we best zeggen.
2: Ja. Goeie plaat in ieder geval. Face DJ Maarten, alle idioten. Oh.

0: een gek iets, want heb je wel eens gehoord dat 400 jaar lang iets echt volledig onduidelijk is?
1: Zo.
0: Bijvoorbeeld dat je nog steeds niet weet of het nou frikandel of frikadel is.
1: Geen idee.
0: Of dat je nog niet weet dat Flevoland bestaat, bijvoorbeeld.
1: Nee.
0: Dat is ook al wel iets wat, waar je jaren over kunt nadenken.
1: Ik vind het wel knap trouwens, maar dat er zijn.
0: Ja, precies. Nee. Maar goed, het kan allemaal. Het maakt niet uit waar je zit met je hoofd. Deze week vieren we toch wel echt een historische mijlpaal. Want Nederland en Frankrijk hebben dus blijkbaar na 4 eeuwen eindelijk een grens op Sint Maarten vastgesteld.
1: Oh.
0: En dan denk je, ja, 4 eeuwen. Dat is langer dan sommige koninklijke families het met elkaar uithouden, volgens mij.
1: Ja, 4 eeuwen, dat betekent dat de oorspronkelijke grens uit, let op, 1648 letterlijk met potlood was getekend. Een potlood. Alsof twee landen dachten, ja, we doen het even voorlopig en we zetten het later wel even over in pen.
0: Dat is ook niet handig. Ja, en later werd dus, in 2026, is later, hè, 1648, 2026, dat is dus 400, dik 400 jaar. Het Franse parlement heeft dus die wet eindelijk aangenomen om die grens vast te stellen. Nederland moet nog wel een keertje tekenen, maar dat komt vast wel zodra iemand het document vindt onder een stapel te behandelen na de zomerpapieren.
1: Ja, komt wel een keer. Ja, ondertussen liepen de inwoners dus al die tijd gewoon vrij heen en weer tussen Sint Maarten en Saint-Martin, zoals het dan op zijn Frans heet. Verschillende douane, immigratie en belastingstelsels, maar niemand die eigenlijk precies wist waar het ene begon en het andere ophield. En het was eigenlijk een soort administratieve Bermuda-driehoek, zeg maar.
0: Nou ja, luister, dan heb je dat ook nog. Maar dan heb je dus ook nog dat dorpje Oysterpont. Niemand wist ook wie het moest beheren. De bewoners die hadden waarschijnlijk 2 burgemeesters... 3 belastingsformulieren en waarschijnlijk ook 0 duidelijkheid. Dus dat schoot ook niet op 400 jaar lang.
1: Jeetje, ongekend. Ja, de echte urgentie die kwam eigenlijk pas na orkaan Irma in 2017. Ik weet niet of je dat nog weet. 95% van de gebouwen waren toen verwoest. En toen dachten Nederland en Frankrijk, ja, misschien is het toch wel handig om te weten wie welke puinhoop nu mag opruimen.
0: Ja, nou, dat kost natuurlijk wel bakken met geld. Parlementslid Bertrand Bouy, die zegt dat Frankrijk trots mag zijn dat een van zijn oudste territoriale geschillen is opgelost.
1: Ja, eindelijk. Wij zeggen gefeliciteerd. Jullie hebben eindelijk gedaan wat eigenlijk elke kleuter al kan. Een duidelijke lijn ergens trekken.
0: Ja, pak je liniaal, pak een potloodje, zorg ervoor dat die streep er staat.
1: Zo moeilijk is het niet.
0: Schud elkaar de hand, hè. Het kan gewoon allemaal zo makkelijk.
1: Ja.
0: Alhoewel niet iedereen in de wereld er zo over denkt. Maar goed, zo eindigt dus een conflict dat langer duurde dan sommige mythologische tijdperken. De nieuwe grens is officieel en die potloden kunnen eindelijk terug die etui ingedonderd worden. En Sint Maarten die kan eindelijk zeggen, hier begint Frankrijk en daar begint Nederland. Maar van wie die zon nou is, dat is nog steeds onduidelijk.
1: Vanaf... Oh!
2: Wat moeten we daarmee doen?
0: Ik heb zin in een gin tonic.

0: Ook een goeie natuurlijk als er weer eens een DJ op de kermis speelt. Dan kan je deze gewoon draaien natuurlijk, hè?
1: Dit is wel een lekker plaatje. Het is gewoon heel simpel, maar daarom juist zo goed.
0: Precies. En daarmee komen we ook aan het einde van deze Feel Good Friday foute kermisknijter editie. En het is eerste keer de kermisknijter editie wat mij betreft geslaagd. Ik vond het ontzettend gezellig en je krijgt er ook altijd wel een heerlijk weekendgevoel van. Dus in dat opzicht...
1: Ja, het was wel feestelijk met Gerard Joling, Lady Gaga, Tino Martin kwam voorbij. Ik vond het gezellig.
0: Ja, zeker. En ik heb weer een nieuwe grap geleerd. En wat ook belangrijk is dat we ook weten dat je in de trein gewoon je wc-rol moet meenemen.
1: Zeker, anders krijg je Duitse taferelen waarbij een conducteur nog even naar buiten moet en wc-papier moet ophalen. Want dat gebeurde dus deze week.
0: Ja, ik vind dat vrij apart in ieder geval. Maar goed, dat maakt voor de rest ook niet uit. Leuke show en daarmee sluit ik ook gelijk het hele seizoen af. Om het zo maar te zeggen, want ik ga lekker met vakantie.
1: Ja, met vakantie ga je nog weg trouwens.
0: Heerlijk. Ik ga de komende 3 weken dus eerst naar de Tilburgse kermis.
1: Ja.
0: Dan moet ik tussendoor nog even thuis wezen voor een training. Dan ga ik gelijk door een dag later naar Spanje, 8 dagen. En een week later ga ik nog naar Europa Park. Dus ik ben helemaal blij.
1: Hey, lekker de zon in.
0: Heerlijk.
1: Klinkt goed.
0: Hopelijk is het de zon in. Je weet het niet, hè, wat het weer doet.
1: Ja, ook vanwege die natuurbranden. Dus moet je een beetje uitkijken, maar het zal wel goed, zal wel goed zijn.
0: In ieder geval, was dit het voor in ieder geval nu. 14 augustus ben ik weer terug.
1: Ja.
0: Met Feel Good Friday, dan is het uiteraard nog steeds zomer. Dus dan houdt het ook gewoon lekker zomers. Lars, bedankt dat je er was.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het heel leuk. En de gezelligheid gaat door, hè, op AN Radio. Het weekend gaat zo meteen beginnen.
0: Zeker, met Patrick en Maarten. Dus blijf vooral lekker plakken. Ons hoor je voorlopig even niet. Behalve op de Tilburgse kermis bij Kermis FM. Dus stem vooral daarop in als je ons wil horen. Ik zou zeggen, heel fijn weekend. Fijn weekend.

0: Ach, gezelligheid nog even.
1: Ja. En volgens mij zit er wel eentje waarbij je even los kan gaan. Dus doe dat vooral nu vlak voor je weekend begint. Als je nog geen feestje hebt gehad, is wordt dit je feestje. La Fuente, everybody. Let's go. You don't have to pretend, baby. We're here to make the ground shake. We're gonna make the earthquake. And if your legs get

0: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli... is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal... bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpspad. De politie gaat er niet van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht... in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden... die al snel sporen vonden van de vermiste man. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
3: En ik heet je welkom bij een kerstverse nieuwe editie van Het is Weekend met Maarten Kneppers.
4: En Patrick Kelderman.

0: Larger Than Life, Armin van Buuren, die maakte dat samen met de vrienden van Chef Special. En daarvoor openen we deze editie van Het is Weekend met de Communards, Don't Leave Me This Way. Ja, natuurlijk ook een klein applausje richting Feel Good Friday. Die hadden natuurlijk weer een Feel Good Foute Friday, een soort van ingelaste, want niet de laatste vrijdag van de maand. Maar ja, dat kunnen we toch nog wel een klein beetje doortrekken richting Het is Weekend. Maar Maarten, ik beloof het je.
1: Ja. Nee,
0: niet te veel. Nee, klein beetje.
1: Nee, maar we doen het wel.
0: Ja, tuurlijk. Natuurlijk altijd. Gewoon gezellig.
1: Gezellig, precies.
0: Zekers.
1: Hoe was jouw week?
0: Nou ja, weer een week dichter bij pensioen. Dus hartstikke goed. gevlogen.
1: Okay.
0: En dat zeggen ze, hè? Als dan de tijd vliegt, dan heb je plezier gehad.
1: Dan zit je in een flow, letterlijk.
0: Ja.
1: Dan werk je, dan voelt het bijna niet als werk.
0: Nee, ook dat nog eens. Jij ook weer aan de slag geweest?
1: Ja, dit keer was ik wel aan de slag. Ja,
0: kijk eens aan.
1: Drie dagen, drie uur.
0: En dus je hebt gewoon lekker bij entree nog even een confetti-kanon afgeschoten. Zo van, kijk jongens, ik ben er weer.
1: Hey, ik heb twee oren.
0: Nou, ja, wat fijn.
1: Ik hoor het geluid op twee kanten.
0: Oh, wou zeggen, je kwam ook dit pand binnen met twee oren aan je hoofd. Maar nu komt er ook geluid binnen, daadwerkelijk.
1: Echt, super.
0: Ja. Nou, wat een heerlijkheid.
1: Dus, maar ik ben inderdaad was weer gaan werken. Dat was gesluimerd, zeg maar. Gemeanderd. Maar sommigen hadden me wel gespot.
0: Ja, precies. Maar dan goed, even een paar weekjes afwezig geweest. Dus dan heb je ook weer even wat bij te bespreken. En even de koffieautomaat uitspelen.
1: Daar hebben we helaas niet heel veel tijd voor. Het is vaak belletje. Dus af en toe een klein gesprekje, dat kan heel kort.
0: Nog wel even geluncht en naar de kantine juffrouw gezwaaid.
1: Ja.
0: Zoiets. Nou ja, prima toch?
1: Ja, zeker.
0: Lekker. Maar dan is wel eigenlijk wel een belangrijke vraag ook. Vind jij dat je weekend hebt verdiend?
1: Ik redelijk. Jij helemaal, denk ik. Ja.
0: Ja, eigenlijk. Ja,
1: gewoon wel.
0: Eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Ja, maar dat vind ik zelfs als ik vakantie heb, hoor.
1: Oh.
0: Ja. Man.
1: Oké. Okay.
0: Jeetje.
1: He? Nou, goed dan. Dus.
0: En aan de andere kant, als we het weekend niet voor onszelf openen, dan doen we het wel voor de luisteraar.
1: Precies, dus
0: ik hoop dat de luisteraar er ook klaar zit. Weer even de bekende formule. Ik ga het toch nog even één keer uitleggen, want dat doe ik eigenlijk te weinig, kwam ik dus achter.
1: Oh.
0: We gaan even een spannend moment opbouwen. Dat klinkt dan natuurlijk, dit weet iedereen dan natuurlijk wel.
1: Ja.
0: En dan als de drummer is uitgeslagen, dan zijn we enthousiast en dan schreeuwen we het is weekend. En terwijl de drummer bezig is, zuigen we even onze longen vol zuurstof. En dan is dat het moment waarop ook daadwerkelijk het weekend is geopend. Nou, Maarten, ik stel voor dat we het gewoon één keer live voor gaan doen.
1: Zal ik dit keer gaan trommelen?
0: En dan weet de luisteraar het voor de volgende week.
1: Ga ik trommelen, komt er.
0: Ja. Nou, Maarten, ik wil wel even die tafel heel houden, hoor.

0: Nog geen 10 minuten geleden zeiden we tijdens dit programma dat we de Foute Friday nog een klein beetje verder door zouden gaan trekken richting Het is Weekend tijdens ons Radio Feuilleton. En nou ja, dat is ook wel weer gelukt met de Choup Choup Song van Cher uit 1991.
1: Oui, oui,
0: de Choup Choup Song van Cher.
1: Shared.
0: Ik betrapte mezelf weer even op mijn spraakgebrek.
1: Spraakgebrek.
0: En daarvoor trouwens, toen openen we het weekend met Guus Meeuwis. Was er wel even gezellig.
1: Ja,
0: het
1: was ook een gezellig, beetje carnavalsachtig iets.
0: Ja. Ja, nou ja, aan de andere kant. Ja, dus ze hebben het vast en zeker wel gezegd, Leslie en Cornuiten, dat zij de Feel Good Friday een beetje in het teken hadden staan van Kermis FM, waar ze natuurlijk ook altijd druk mee bezig zijn. Duurt ook niet lang meer of ze zitten in Tilburg. En als je het over Tilburg hebt, dan heb je het ook over Guus Meeuwis.
1: Oh, ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja, bruggetjes weer.
0: Ja, nou ja, ik had er nog niet eens over nagedacht. Ja. Maar het valt zo samen soms.
1: Klopt wel, ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Och.
1: Ja, jongen, het is alweer vrijdag.
0: Ja, allerbeste part-timer. Je hebt heel veel tijd gehad om ook het nieuws in de gaten te houden. Is jou nog iets opgevallen de afgelopen week?
1: Oh jee.
0: Niet dus?
1: Nou ja, ik was helemaal weer met voetbal bezig geweest.
0: Oh ja.
1: Eigenlijk alleen maar dat opgevallen, ja.
0: Ik heb de eerste van de twee wedstrijden niet gekeken. Die tweede van de twee heb ik wel gekeken. Want dat vond ik gewoon Engeland.
1: Argentinië.
0: Die vond ik gewoon echt te belangrijk.
1: Ja, die was wel zo'n spraakmakende wedstrijd.
0: Ik
1: ja.
0: zat zo na te kijken zo. En ik dacht echt zo van, oh, als dit zo doorgaat, dan ga ik heel veel WhatsApp-groepen langs. En dan ga ik zeggen van, joh jongens, moest Messi eigenlijk niet voetballen vanavond? Ja, en het zat ook gewoon weer mee voor Argentinië. Man, wat kunnen die gasten samen tegen een bal aantrappen?
1: En wat waren
0: die wissels van Engeland dom?
1: Ja, klopt. Ja, maar het was gewoon. Engeland was gewoon nergens.
0: Nee.
1: Was gewoon nergens te zien.
0: Nee, maar toen
1: Argentinië was ook echt rete goed nadat ze 1-0 achter stonden. Toen werden ze echt heel erg goed.
0: Daar staan ze onbekend. Maar het was natuurlijk. Hun gingen wisselen en ze pleurden er een paar aanvallers bij.
1: Ja.
0: En Engeland die dacht van, oh, we staan nu toch voor. Laten we een paar verdedigers erbij ploffen.
1: Dat is altijd verkeerd.
0: Die kwamen er niet aan toe.
1: Dan is het een gaaf je toch een gat voor jezelf, helaas.
0: Ja.
1: De verdediging is toch de slechtste aanval. Echt waar.
0: Ja, nou ja, ik wilde net inderdaad een wijs filosoof met nummertje 14 gaan citeren. Maar die had wel een uitspraak die ook redelijk van diezelfde strekking was.
1: Ja.
0: Hey, als we van het internationale toneel het even iets lokaler gaan zoeken. Afgelopen week is er in ieder geval online op kanalen waar mensen hun mening kunnen delen best wel wat heisa ontstaan.
1: Oh.
0: Want ze hebben in de gemeente Nijkerk een aantal locaties in gedachten waar ze een regenboogzebrapad willen gaan maken.
1: Ik zag het ook net staan, dacht ik, ook in het kader van de rozeachtige maandag.
0: Ja.
1: Dat ook te noemen, maar
0: Nou ja, weet je, op zich prima dat ze zo'n initiatief willen steunen, maar ik zag heel veel mensen zeggen van, joh, kan dat geld niet beter besteed worden aan, ik noem maar wat, groen onderhoud? En denk ik van, kan.
1: Ja, het is ter ondersteuning van mensen die soms zich een beetje buiten de maatschappij vallen. Die voelen zich beter erkend door dit soort initiatieven. Dus ja, ik kan me wel voorstellen.
0: En toch werkt het, de hele beweging in zijn geheel werkte op sommige momenten ook wel een beetje averechts.
1: Hmm.
0: Want als je bijvoorbeeld bijvoorbeeld in Amsterdam en je gaat de Pride kijken, daar lopen bijvoorbeeld best wel wat wat extremisten rond. Dan ga je echt richting bijvoorbeeld de fetishhoek ga je kijken.
1: Ja, die heb je ook.
0: En die lopen dan ook op straat rond. En dat gaat eigenlijk ook een beetje ten koste van de goede wil en de goede inzet van mensen die gewoon homoseksueel of lesbisch zijn of transseksueel of noem het allemaal maar op.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik altijd een beetje precair.
1: Zoals de voetbalfans die er ook zijn, waarbij je ook het hele uiterste hebt, helaas.
0: Ja, zeker. Maar dan merk je dus bijvoorbeeld ook, hè, als je die vergelijking gaat trekken met de voetbalwereld, daar zijn de normale fans, dus zeg maar de gezinsfans, die denken ook van al die hooligans, rop lekker op, blijf lekker thuis. Wordt gearresteerd, ik sta daar ver vanaf en ga iets doen. En dat is eigenlijk dus een beetje
1: hetzelfde.
0: Met bijvoorbeeld de regenboogfeesten is dat ook zo. Ja, daar zijn ook klopt. Mensen die vinden gewoon, nou, ik ben homoseksueel, ik mag er zijn. Nou, ja, ben ik het eens met die mensen.
1: Ja.
0: Maar er lopen er een paar extremisten tussen die de meest gekke dingen uitspoken op straat. En ik, ja, doe dat in de club, zeg maar.
1: Ja, ja, vind ik ook.
0: Ja, ja. Dus het is een beetje...
1: een beetje 18-plus gebeuren, dan denk ik. Van ja, moet je niet voor iedereen...
0: Ja. Ja, je mag trots zijn op wie je bent. En weet je, heb het ook heel gezellig met elkaar. Maar ja. Soms moet je het ook alleen met elkaar gezellig hebben. En niet in de buitenwereld. Ja.
1: Niet te weten wat er achter elke raam, achter elke voordeur gebeurt.
0: Nee, alsjeblieft niet. Ik bedoel, we zijn in deze regio nog best wel een beetje nieuwsgierig van aard. Dat we willen weten, hoe heeft de buurman het thuis? Maar nee, dat hoeft allemaal niet. En nou ja, dus daar wordt in Nijkerk wat geld aan uitgegeven. Aan regenboogpaden. Maar ook in Barneveld wordt binnenkort waarschijnlijk veel geld uitgegeven. Want de gemeente Barneveld die wil iets meer dan 4 ton uittrekken. Om grond aan te kopen in het buitengebied van Voorthuis. Om daar een skielerbaan en een ijsbaan te kunnen gaan creëren. Dus nou, dat heeft ook wel aardig wat voeten in de aarde. Wil je van beide punten nou lekker op de hoogte blijven? Surf dan even naar onze nieuws. Website, dat is a1mediagroep.nl.
1: Ja.
0: En daar lees je inderdaad al dit soort nieuwtjes die wij maken in samenwerking met de broeders en zusters van VRMG.
1: Ja.
0: Dus dat is hartstikke gezellig.
1: Yep.
0: Inmiddels is het ook alweer bijna 19:30 en dan gaan we luisteren naar nog meer nieuws en informatie. Maar eerst nog even wat muziek. We gaan weer wat jaartjes terug in de tijd naar de hoogtijdagen van de Britse alternatieve rockband Keane. En die hadden succes onder andere met dit nummer. This is the last time.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli... is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. En de Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2... is op 81-jarige leeftijd overleden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: Maar eerst even aandacht voor Maarten Kneppers met Natuurlijk.
4: Ja, een aantal zijn te vermelden. Onder andere op de A59 Burg Haamstede. Naar knooppunt Hellegatsplein tussen Oude Kerk en Bruinisse. 4 kilometer door een ongeluk. Verkeer volgt route U19. En ook bij knooppunt Hellegatsplein naar burgemeester Burg H. Ik weet niet wat het is. Haamstede, gewoon Burg Haamstede, denk ik. De andere kant op tussen Bruinisse en Ouwekerk. Dus ook vanwege een ongeluk is het dicht. Dan is een afsluiting omleiding A1 Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en naar de West. Wegwerkzaamheden verwachten eindtijd 17 augustus. Dat is vanavond, vannacht. Een A9 Amstelveen Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Beverwijk. Wegwerkzaamheden. Verwachte eindtijd 8 augustus. Oh, de andere was... wacht even. 17 augustus. Het is 17 juli vandaag, dus dat duurt nog een maand.
5: Jeetje.
4: Je moet wel even goed opletten.
5: Maar staat hij vast in de agenda, joh.
4: Ja, ik zat eventjes even opletten. Dus hij staat nog een maand, is hij dicht. A9 Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk, Oosten en Wijken Tunnel. Wegwerkzaamheden tot met 8 augustus dicht. A27 Breda naar Utrecht en Utrecht naar Breda. Knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar zit het ook dicht en die zal als het goed is 17 juli weer open. Dus morgen weer open gaan.
5: Yes!
4: En ja, inderdaad, yes. En de andere kant op 3 augustus. Dan hebben we nog de A30, wel belangrijk om te noemen. Ede naar Barneveld tussen Ede Noord en de aansluiting met A1 wegens wegwerkzaamheden dicht.
5: Wat is die dicht?
4: Ja.
5: Is de A30 dicht?
4: Ja, de A30 tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1. Dat is het
5: stukje. Ja.
4: Ja, de rest is... hier hebben we nog Zeist, Veenendaal tussen Scherpenzeel-Oost en Renswoude. Gesprongen waterleiding dicht. Ook de andere kant op tussen Renswoude en Scherpenzeel-Oost. Dat was wel een beetje relevant is.
5: Zo jammer. Is er een watertekort, gaat de leiding kapot.
4: Ja.

0: Het is dat ik wist dat hij het was, maar het is bijna niet te herkennen dat het Billy Joel was. Want hij heeft gewoon echt een flink paar jassen uitgedaan de afgelopen jaren. Hij heeft een soort TIA-achtig iets gehad of iets met zijn hersenen. Waardoor het allemaal niet zo lekker ging. Hij is een evenwichtstoornis had en weet ik veel wat allemaal. Maar hij kon nog wel piano spelen als de beste en deed alles uit zijn hoofd. En dat werkt allemaal nog. Maar het is dat ze wisten dat... onherkenbaar.
1: Ja, nou goed, misschien... ik weet het niet, ik ga er ook niet over speculeren. Dat gaan we niet doen. We gaan eens even kijken naar wat er allemaal gebeurd is op 17 juli. Door de jaren heen. En we beginnen dit lijstje in relatieve zin recent in de geschiedenis.
0: Ja,
1: voor mij doen zeker.
0: Doen zeker, ja.
1: 1943. Amsterdam wordt door de geallieerden gebombardeerd. Het doel was de Fokker vliegtuigenfabriek in Amsterdam-Noord, maar de bommen misten doel en raakten omliggende huizen.
0: Oei, met veel slachtoffers waarschijnlijk, helaas. Ja. 4 jaar later, 1947, werd geboren Camilla Parkes Bowles, de echtgenote van de huidige Britse koning Charles I. Die kennen we.
1: Ja, 2 jaar later, 1949, toen werd geboren Terence Butler. Die kennen we beter onder zijn artiestennaam Geezer Butler. Is een Brits muzikant en hij verwierf bekendheid als zijnde de bassist van de allereerste heavy metal band aller tijden, Black Sabbath. En dat klonk toen destijds een beetje zo.

0: Dus dat waren allemaal verschillende nummers eigenlijk. Het klonk echt ja. Altijd één nummer wat goed
1: het waren er vijf.
0: Ik had het drie herkend ongeveer. Maar het knap gemixt.
1: Dank je.
0: Ja. Even kijken, we gaan drie jaar later naar 17 juli 1952. Er werd geboren David Michael Hasselhoff. Hasselhoff, Amerikaanse acteur, beter bekend als David Hasselhoff gewoon. En zijn rollen in andere televisieseries, Knight Rider en Baywatch natuurlijk.
1: Ja, don't hassle the Hoff, zeggen ze wel eens. Ja. In datzelfde jaar en op dezelfde dag is geboren Matthäus Josephus Lau. Overleden in 2015 alweer. Ik dacht dat het korter geleden was. We kennen hem beter onder zijn artiestenaam T. Lau. Was een Nederlands muzikant, tekstdichter en schrijver. Hij richtte in 1979 de band The Scene op. En daar hebben we zometeen een plaatje van.
0: Lekker, naar het item. En dan gaan we naar 1955, 17 juli. De eerste Disneypark ter wereld in het Amerikaanse Anaheim wordt geopend.
1: Zeven jaar later, in 1962, op 17 juli... de Amerikaanse testpiloot Bob White verbreekt het wereldrecord voor de hoogste vlucht met een vliegtuig. In zijn X-15 met een raketmotor behaalt hij een hoogte van 96 kilometer.
0: Tjongejemig. In een goed jaar werd geboren Jacob Stam. Beter bekend als Jaap Stam. Is een voormalig Nederlandse profvoetballer en voetbaltrainer. Kwam vaak uit het Nederlands elftal. Speelde andere bij Cambuur, PSV, Manchester United, AC Milan en Ajax.
1: Wat zei je achter?

0: Manchester?
1: United.
0: Ik denk dat je United bedoelt.
1: Nee, je moet Theo Maassen moet je maar eens een keer opzoeken. United.
0: Oh.
1: Dan snap je hem wel.
0: Oké, helemaal goed.
1: United.
0: Een dikke tip, inderdaad.
1: Ja.
0: Hey, van 1972 gaan we naar 1987. Oostenrijk stelt zich vandaag in 87 kandidaat voor toetreding tot de Europese Economische Gemeenschap. Ja. Ze werden daar niet toegelaten, maar kwamen later wel bij de Europese Unie.
1: Oh, oké. Okay. Ja, wat goed. Nou, wat leuk dat ik daar komende week naartoe ga naar Oostenrijk. Dat is echt
0: heerlijk.
1: Grappig, ja. 2014 op 17 juli. De vlucht MH17 van Malaysia Airlines onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur stort neer nabij de Oekraïnse stad Donetsk. Alle 298 inzittenden komen helaas om het leven onder 196 Nederlanders.
0: Mindere feitjes. Dus we gaan gelijk weer even terug naar een muzikale verjaardag die we, nou ja, een soort van in ere te herdenken hebben. Zoals gezegd, T-Lau is vandaag geboren en het grootste succes had hij met Blauw van The Scene.

0: ik was ondertussen al dingen aan het zoeken voor de sportitems.
1: Nou, ik kan wel letterlijk en figuurlijk aftrappen. Nee, niet aftrappen, maar je begrijpt wel een beetje. Afslaan. Serveren, moet ik eigenlijk zeggen. Ik kan beginnen met serveren. Ja. Want bij SSS Barneveld, daar zoeken ze nog trainers voor de jeugd. Dat is volleybal inderdaad. Ja, de zomervakantie is inmiddels wel begonnen, logisch. Maar de jeugdspelers die hebben daardoor dus ook heerlijk vrij van school. En die komen over een aantal weken weer helemaal uitgerust terug de sporthal in. Voor een aantal teams zoekt SSS nog naar een jeugdtrainer om deze uitgeruste jeugdleden weer eens even goed moed te krijgen en goed te begeleiden in het nieuwe seizoen. Wel belangrijk om te weten dat je eventueel, mocht je trainer willen worden, dat je hierbij sowieso de ondersteuning hebt van een aantal technische coördinatoren. Op de website van de Barneveldse volleybalvereniging, daar vind je een hele bak aan informatie over wat je allemaal als jeugdtrainer te wachten staat. Alle voordelen en alle nadelen. Dus wil je dat even rustig op je gemak doornemen en je misschien ook wel aanmelden als trainer, ga dan even naar de website van de Barneveldse volleybalvereniging. Dat is sss-barneveld.nl.
0: Even kijken. Korfbalvereniging Sparta Nijkerk geeft aan dat zij een zilver sponsor hebben. Zoet Services bouwt mee aan een sterk en schone omgeving. Met trots mogen wij Zoet Services uit Leusden verwelkomen als nieuwe sponsor van Sparta Jobs. Met hun keuze voor het Lucky Lions sponsorpakket zilver laten zij zien dat zij niet alleen investeren in kwaliteit en vakmanschap, maar ook in een lokale sport en verbinding. Zoet Services is gespecialiseerd in de reinige onderhoud van de baden, als vereniging mooi. Herkennen wij ons in deze aanpak. Ook bij Sparta. De jobs draait om samenwerking, betrouwbaarheid en het nakomen van afspraken. Dat maakt deze samenwerking tot een mooie match. Leuke match. Dat klinkt ook wel leuk in de sporttijd. Leuk detail is dat Zoet Services momenteel op zoek is naar nieuwe collega's. Dus ben je op zoek naar een baan in de buitenlucht? Wil je werken? Kan je dus bij Zoet Services terecht. Wij danken Zoet Services voor het vertrouwen en kijk uit naar een mooie samenwerking. Samen met Lion gaan we er iets moois van maken. Dus daarmee wordt deze nieuwe sponsor verwelkomd.
1: Uitgebreid. Jeetje, zeg. Mocht ik nou alle bladibladibla delen nog even terug willen lezen, waar kan ik dan terecht?
0: Kan je terecht op spartakorfbal.nl.
1: Meteen sfeer. Waar het ook al wel gezellig aan het worden is, dat is bij voetbalvereniging Barneveld. Want de voorbereidingen op het seizoen 2026-2027 laat nog heel even op zich wachten. Maar achter de schermen is de afgelopen periode stiekem toch al hard gewerkt aan een voorbereidingsprogramma voor de selectie. Onder leiding van een nieuwe hoofdtrainer start deze selectie op maandag 10 augustus met een kennismakingsavond. Een dag later, op dinsdag 11 augustus dus, staat de eerste training op het programma en wordt officieel afgetrapt richting het nieuwe seizoen. De KNVB heeft de competitieindeling inmiddels al bekendgemaakt. Het eerste elftal van voetbalvereniging Barneveld die speelt komend seizoen in de vijfde klasse B. En is met een stapeltje clubs ingedeeld. Daar ga ik nu nog niet te veel over vertellen. Want het is voor mij een trigger om dat even voor alle amateurvoetbalclubs uit onze regio bij elkaar te gaan sprokkelen. En dat hoor je in een latere editie van Het is Weekend.
0: En we gaan over naar de voetbalvereniging in Nijkerk, namelijk Sparta Nijkerk. Luciana Slaggever die komt Slagveer komt daar naartoe. Sparta Nijkerk heeft zich versterkt met Luciana Slagveer. Een ingewikkelde naam blijkbaar voor mij. De 32-jarige aanvaller sluit aan bij de selectie voor het seizoen 2026-2027 en brengt een indrukwekkende staat van dienst mee naar de Ebbenhorst. Slagveer genoot van zijn opleiding bij SC Emmen en SC Heerenveen. Pak vervolgens door in het betaalde voetbal. De aanvaller kwam in een carrière uit voor onder andere meer SC Heerenveen. Dus Lokeren, FC Twente, FC Emmen, Puskas Academia FC en Top Os. Daarnaast droeg hij de shirt van het nationale elftal van Suriname. Met de komst van Slagveer haalt Sparta Nijkerk een ervaren en veelzijdige aanvaller binnen. De voormalige eredivisie-speler is inzetbaar op meerdere posities in de voorhoede en voegt snelheid, diepgang en routine toe aan de selectie. Sparta Nijkerk heet Luciana dus van harte welkom en wenst hem veel succes. Sorry, een hik. In een oranje-zwarte shirt.
1: Oké. Misschien moet je ik even wegspoelen met een slokje motivatie uit de groene fles. Over groen gesproken trouwens. Er is ook groen licht voor de sporthal in Terbroek. Hartstikke leuk nieuws, want de Barneveldse gemeenteraad die heeft dat geregeld. De plannen voor deze sporthal die hebben namelijk een zeer belangrijke mijlpaal bereikt. De gemeenteraad van Barneveld heeft zoals gezegd ingestemd met de volgende fase van het project. Waardoor de gemeente, de sportclub Ter Schuur en plaatselijk belang Zwartebroek Ter Schuur verder kunnen met de uitwerking van de nieuwe sporthal. Die wordt geplaatst op het sportcomplex Sportpark Overbeek. Met dit besluit komt de realisatie van een moderne sport- en ontmoetingsvoorziening voor Ter Schuur en Zwartebroek weer een stap dichterbij. De sporthal die neemt de plaats in van de eerder geplande gymzaal en wordt gebouwd naast de bestaande kleedaccommodatie op Sportpark Overbeek. Daarmee ontstaat een voorziening die beter aansluit op de wensen van sportvereniging, scholen en natuurlijk ook de inwoners. Ja, mocht dit allemaal abracadabra voor je zijn geweest, dan lees je dit nieuws nog even rustig terug op de website van bijvoorbeeld Korfbalvereniging Revival. Zo zit het eerste uur van Het is Weekend er alweer bijna op. Maar blijf lekker luisteren, want we hebben zometeen nog een heel uur te gaan.
0: Tot zo.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op A1 Radio. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala-stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoetten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli... is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
3: En je luistert nog steeds naar Het is Weekend met Maarten Kneppers.
4: En Anton.

0: Nou ja, dat is dus wel een dingetje. Op het moment dat je in de studio zit en we zitten opeens met z'n drieën, dan wordt er weer even wat gekeuveld en een beetje bijgepraat. En dan is het gezellig.
1: Zeker.
0: En noem het allemaal maar op. Ik moet er trouwens nog wel even officieel gedag zeggen tegen Antoon.
2: Hallo.
0: Welkom. Er gebeurt iets heel geks met jouw microfoon.
2: Ja, ik weet het niet.
0: Ik denk dat er een kabeltje een beetje gek of in de tafel zit of achter in de microfoon. Anders weet ik het ook niet. Of is dit? Is dit een knopje die ik in moet drukken? Is dit wat?
1: Ik hoor hem wel, hè?
0: Ja, dit knopje. Ja? Er stond een knopje hier aan mijn kant verkeerd. Hè, hè?
2: Ik hoor zelf niks meer.
1: Nu hoor ik hier ook niks meer.
0: Nou, dit moet wel... Zo, dit moet goed zijn.
1: Ja, nu hoor ik je.
2: Ah, ja. Nee, nou valt hij weer weg.
0: Nou, ik vind het stom. Weet je wat? Pak anders die microfoon van de buurman daar. Okay. Hoppatee. Dat gepruts. Is allemaal nieuwigheid. Dus mocht iemand nog zitten te luisteren en die denkt, dit is geen gehoor. Je kunt adverteren bij A1. Dan wou je wat centen voor een nieuwe microfoon of zo. Ja. Ik weet het ook niet wat we nodig hebben.
2: Ben ik nu te horen?
1: Ja,
0: voor mij wel.
2: Ja? Ik hoor mezelf wel meer doen.
0: Oké. Nou, daar zijn we er. Ja. Ik wilde eigenlijk even gaan kijken, Maarten, of er in onze regio nog iets te doen gaat zijn de komende paar dagen.
1: Kijken,
0: Nou is het dus wel grappig. Ik was lui geweest. Ik had dat voorbereid en even naar mezelf gestuurd in de gemeente Barneveld. Zo is daar bijvoorbeeld een expositie van het Botanisch Kabinet. Dat gebeurt allemaal in het Museum Nairac. Die vind je trouwens aan de Brouwerstraat nummer 1. Zet niet je autonavigatie daarop, want je mag er niet parkeren. Maar het beste kun je dan parkeren op het Torenplein. De Botanisch Kabinet-expositie die is er morgen van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. Die ga je vinden in de gang naar de afdeling Moderne Kunst van het Barneveldse Museum. En het is nog tot en met 2 september te bewonderen. Dus je hoeft niet per se morgen heen, maar je kunt hem ook even in de agenda parkeren. Het is namelijk een groepsexpositie genaamd het Botanisch Kabinet. Deze tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie afkomstig. Namelijk Jan Eenvoud, oftewel Martin Zwanenburg. De origamist, oftewel Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art, oftewel Rietje Zwanenburg. Deze expositie die staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven deze kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei, maar ook vergankelijkheid. Dat dus in het Museum Nairac in Barneveld.
1: Ja, ik heb een hele grote aankondiging natuurlijk. Vanavond op het plein in Nijkerk is er weer een Save the Date, een Nijkerk live event. Het was 7:30, is net een half uurtje geleden begonnen. Als we hier naar buiten onze hoofd steken, kunnen we misschien horen.
0: Oh.
1: Wat is er namelijk vanavond? Joop ter Taas, Peter Ternede en Ricardo Kamp. Die zullen vanavond optreden op de Nijkerk Live op het plein. En dat duurt dus tot een uurtje of 11.
0: Het is nog gezellig druk morgen in het centrum van Barneveld. Want zo kun je bijvoorbeeld op het Raadhuisplein morgen gaan kijken naar 3x3 NL Basketbal in Barneveld. Dat begint om 11 uur 's ochtends en duurt tot een uurtje of 6 in de avond. Tower Jumpers en de organisatie 3x3 NL Tour brengt dit 3x3 basketbaltoernooi, het toernooi van het jaar, zoals ze het zelf graag noemen, brengen ze naar het centrum van Barneveld. 3x3 is een snel, spectaculair spel voor iedereen. Of men nu topsporter is of net begint of gewoon mee wil gaan doen voor de fun. Bezoekers en deelnemers die kunnen genieten van dus intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, snelle scores en toffe moves en ook entertainment en muziek van de beste discjockey van Barneveld.
1: Antoon. Oh.
0: Nee, Antoon heeft niks voorbereid. Dus die zit gewoon af en toe een slokje te nemen.
2: Ja.
0: En dat is ook prima op zo'n vrijdagavond.
1: Ja, ik ben stil helaas.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb verder geen aan- of afkondiging. Want het is weer eens niet geüpdate hier.
0: Rond ik dit eerste halve uitgaansagenda blokje even af met centrumactiviteiten. Het is namelijk ook gezellig morgen in het centrum van Voorthuizen. Van 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags. Want zoals ieder jaar organiseert de ondernemersvereniging Voorthuizen op de zaterdagen in de maanden juli en augustus een aantal zaken. zaterdag activiteiten in het winkelcentrum. Morgen komt Simone Schminkt weer naar het centrum, waar kinderen, zoals de naam het al zegt, geschminkt kunnen gaan worden. Zometeen heb ik nog wel een paar meer tips wat er allemaal te doen is de komende periode in onze eigen regio. Maar het is eerst even tijd voor de stevige track. En die is uit handen van een band uit een talentenjacht. Normaal heb ik niet echt zoveel met talentenjachten, maar voor deze heb ik uitzonderingen gemaakt. In 2009 alweer ontstond de Nederlandse rockband Stereo. Zijn inmiddels al uit elkaar, hebben één album uitgebracht. Leuke muziek, Would It Be Nice?

0: Maarten is helemaal blij, ja. Want hij heeft weer geluid volledig in stereo.
1: Van deze band stereo, ja. Ja,
0: in de categorie Would It Be Nice, als ik alles zou kunnen horen.
1: Inderdaad.
0: Ja, dat is wel een beetje een ding met radio. Dat moet je natuurlijk wel kunnen horen. Ja, nee, trap lekker af.
1: Ik trap hem af. We gaan bezoeken bij de Grote Kerk in Nijkerk. Die is namelijk morgen geopend tussen 2 en 4 uur. Zaterdag 18 juli dus. Dan kan de Grote Kerk bezocht worden en van alle kanten besnuffeld en bekeken worden.
0: Interessant. Mooi gebouw.
1: Ja, toch?
0: Ja. Zeker. Ik ga even naar volgende week. Nou, volgende week valt mee. Maandag aanstaande. Dan is er namelijk een repaircafé in Nebo Plus in Barneveld. En daar wordt tevens lichtverstelwerk verzorgd, georganiseerd. Nebo Plus, afdeling wonen en zorg, vind je aan de Johan de Witlaan nummer 12. En dit alles vindt plaats, dus maandag aanstaande, van 2:30 tot 4:00. Deskundige vrijwilligers die zitten klaar om defecte apparatuur een tweede kans te geven. Ook zijn er dames aanwezig die kundig zijn met de naaimachine. En die zijn heel goed in licht verstelwerk aan kleding.
1: De Nijkerkse Schaakclub organiseert ook deze zomer haar jaarlijkse schaakinstuiven op het plein in het centrum van Nijkerk. Op zaterdagmiddag 18 juli van 2 tot 5 uur morgen dus kunnen zowel jong als oud, beginner of gevorderde gezellig een potje komen schaken. Tevens is er een groot schaakspel op de grond en een demonstratiebord met schaakinstellingen om op te lossen. Iedereen is van harte welkom om zijn of haar kunnen te tonen op het schaakbord. Het is een gratis evenement voor iedere belangstellende voor deze denksport. De volgende schaakinstuiven zijn op de vrijdagavonden 7 en 28 augustus van 6 tot 9 uur.
0: Maar
1: en zaterdagmiddag 15 augustus van 2 tot 5 uur.
0: Meer
1: informatie van het Nijkerkse schaakbeleven staat op onze website nijkerkseschaakclub.nl. En waarom zou waarom kan jij niet op vrijdag? Het is bijzonder. Nou, en goed dan. Oké, dank je, Michael.
0: Duidelijk?
1: Ja.
0: Ik blik ook even vooruit naar nog een keer naar aanstaande maandag. Maar dan in de avonduren van 7:30 tot 9:00 s'avonds kun je gaan genieten van de tweede open maandagavondtuin. En dat vindt plaats bij de familie Klepper. Die wonen aan de Heestereng nummer 53 in de wijk Norschoten. Het is namelijk de tweede open maandagavondtuin, georganiseerd door Groei en Bloei Barneveld. Deze keer zijn bezoekers, en misschien dus ook wel jij, van harte welkom in de tuin van Matthijs en Annemieke Klepper. Zoals genoemd te vinden aan de Heestereng nummer 53. In de afgelopen jaren hebben zij hun ruime tuin stap voor stap omgevormd tot een kleurrijke tuin met borders vol vaste planten en eenjarige, een moestuin en volop aandacht voor duurzaamheid, want tuinafval wordt gecomposteerd. Planten worden grotendeels zelf opgekweekt en de tuin is voortdurend in ontwikkeling. Vanaf de voortuin is er bovendien een prachtig uitzicht over de landerijen in het buitengebied van Barneveld te bewonderen. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie. En dat is de website barneveld.groei.nl.
1: Het derde concert in de jubileumserie van 50 jaar orgelconcerten te Nijkerk wordt uitgevoerd door Sofia Korsakova. Of Korsakova. Dit is net hoe je de klemtoon legt. Het begint op dinsdag 21 juli van 8 tot 9:30. Zij is internationaal actief als concertorganiste en kerkmuzikus. Zij studeerde orgel en piano aan het Staatsconservatorium van Kazan in Rusland en vervolgde haar opleiding aan de Hochschule Luzern, waar zij een master in orgelperformance voltooide en momenteel een master kerkmuziek volgt. Zij is prijswinnares van diverse internationale concoursen en concerteert door heel Europa. Noemenswaardige optredens onder meer haar deelname aan het Bachfest in Leipzig in 2025 en het Orgelsommer 2025 in de Dom van Oslo. Na afloop van het concert is er gelegenheid om na te praten en een kopje koffie te drinken in het gasthuis van Naast de Kerk. Bezoekers kunnen gratis parkeren op het kerkplein Naast de Kerk aan de zijde van de Wolkenstraat. Dinsdag 21 juli.
0: Allemaal gezelligheid en daarom ook een passende gezellige plaat uit handen van de Kaiser Chiefs. Dit is Ruby bij Het is Weekend op A1 Radio. En van 2026 gaan we terug naar 2007. Let's go.

0: normaal en rustig, man.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Voor de kust van Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken, maar die lijkt inmiddels onder controle. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. En de 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli... is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal. De politie gaat niet uit van een misdrijf. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
1: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
4: Nee. Eerst aandacht voor Maarten met natuurlijk...
5: Wie ben ik? We gaan naar morgenavond. Dan is het wisselend bewolkt met soms dikkere wolken waaruit wat lichte regen kan vallen. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. In het nacht naar zondag daalt het kwik naar waarde tussen 11 en 15 graden. Terwijl Michael nog eventjes
4: Michael,
5: lekker doorgaat.
4: Je was net aan de beurt. Hou gewoon. Hou op!
5: Hup, je hok in.
4: Michael! Ga weg! Ga!
5: Checken! Oké. Goed zo. Braaf. Dankjewel, Patrick. Nou. Is je nou klaar? Zondag.
6: Yeah!
5: Zondag is de temperatuur nog wat lager dan zaterdag. Het wordt maximaal. Michael, kappen. Het is nu klaar. Als je nou één keer zegt, dan krijg je geen toetje meer morgen.
4: Oh nee, laat maar zitten.
5: Het wordt maximaal 19 graden aan zee tot 22 graden in het binnenland. Het noordwesten tot noordenwind is matig in het binnenland en vrij krachtig aan de kust. Het is wisselend bewolkt met in de kustprovincies, met de S erbij, meer wolken dan in Brabant en Limburg. Vooral in het noorden kan een beetje regen vallen. Maandag is het ook koel zomerweer met maxima van 19 graden op de Waddeneilanden en vlak aan zee tot van 22 graden in Brabant en Limburg. Hiermee is het ongeveer 2 graden koeler dan gemiddeld half juli. Het blijft waarschijnlijk droog, het is wisselend bewolkt met op de meeste plaatsen wat meer zonneschijn dan in het weekend. Tot zover het weer.

0: Ja, is een She Lovely van Stevie Wonder. Ja, ik hoor opeens babygeluiden. En toen, ik dacht dus eerst van, oh, dit is een liefdesliedje. Maar je kunt ook liefde hebben voor een newborn. Zoals ze dat in het Amerikaans Engels zeggen. Goed, hoogste tijd om even de oortjes heel erg actief te gaan zetten. Want Maarten gaat ons wat muzikale educatie voorschotelen.
1: Het was een zware bevalling deze, want ik had echt weken hiernaar tegenop gezien om band te...
0: Tegenop gezien, waarom?
1: Ja, ik wilde het wel heel graag doen, maar het is zo ongelooflijk uitzoekwerk en enorm veel muziek wat ze gemaakt hebben. Mooi. En heel veel best wel lastige muziek om te duiden. Dat het er tegenop zag. Maar het is me uiteindelijk gelukt. Het is uitgeperst. Ik heb 2 delen van gemaakt.
0: Ja, dat snap ik
1: deze
0: ook wel.
1: Deze week deel 1. Volgende week, of de week erop, denk ik volgende week deel 2. Dus we trappen af met de band Pink Floyd.
0: Oh.
1: Yay. Oh. Mensen die nu de radio uitzetten.
0: Nee, dat kan. Nee. Alsjeblieft, doe het jezelf niet aan. Blijf hangen.
1: We gaan beginnen in 1966. Rond 1966 speelde Roger Waters op bas, Richard Wright keyboards, Nick Mason drums en Syd Barrett zang en gitaar in een band genaamd T-Set. Echter, er bleek al een band te bestaan met die naam. Toen kwam Syd Barrett met de naam The Pink Floyd Sound. Verwijzend naar bluesartiesten Pink Anderson en Floyd Council, omdat ze met name bluesmuziek maakten in die tijd. Niet veel later verdween het woordje sound uit de naam en ging de band ook meer psychedelische muziek maken met improvisaties. Ze waren een graag geziene gast in het Londense underground uitgaansleven en eind 1966 werd de band dan ook gevraagd muziek te maken voor een film over onder andere het uitgaansleven in Londen. Een van die nummers uit de film is het nummer Interstellar Overdrive en daar hoor je hier een fragment van.

0: Ik zie Antoon heel verbaasd kijken. Maar ja, dit is wel echt uit de beginperiode.
1: Ja, maar dat ken ik helemaal niet.
2: Ja, dat kan.
0: Nu wel.
1: Dat kan.
2: In juli 67 steeg hun populariteit en mochten ze een single gaan uitbrengen. Zelfs meerdere. Het nummer Arnold Lane bereikte de 20e plaats van de hitparade. Maar het nummer See Emily Play werd een grote hit en bereikte zelfs de 6e plaats. Waardoor het zover kwam dat de band Pink Floyd dus mocht optreden tijdens Top of the Pops. Een fragment.

Hun debuutalbum Piper at the Gates of Dawn verscheen in augustus 1967 en wordt gezien als een fraai voorbeeld van Britse psychedelische poprock. Het werd en wordt door critici goed ontvangen. De nummers waren geschreven door Syd Barrett. Het behaalde de 6e plaats van het albumranglijst. Een tour samen met Jimi Hendrix vergrootte nog meer in populariteit. Helaas, door de stress van de toeren en toenemend drugsgebruik ging de mentale gezondheid van Syd Barrett achteruit. In januari 1968 werd David Gilmour gevraagd om tijdens de toeren de zang en gitaarspel van Syd Barrett over te nemen. Voor het opnemen van het volgende album, A Saucerful of Secrets, werd Gilmour ook tevens gevraagd het gitaarspel van Syd Barrett over te spelen, omdat deze zowel lichamelijk als geestelijk steeds minder aanwezig was. De composities van Barrett werden daarnaast ook steeds complexer en bizarder, met steeds meer maat- en akkoordenwisselingen, en dat de overige bandleden ze steeds minder bruikbaar vonden. Uiteindelijk vertrok Barrett in april uit de band en werd het album in juni uitgebracht. Het enige nummer van hem dat nog op de album terecht was gekomen was Jack Band Blues. Een fragment.

0: Ja, lekker ingewikkeld nummer.
1: Ja, moraal van dit verhaal tot nog toe is wel... stop met het gebruiken van drugs, want zometeen lig je uit een van de grootste bands aller tijden.
0: Ja, dat is helaas wel in dit geval gebeurd inderdaad. Sibert zou later zelf nog 2 albums solo uitbrengen met bescheiden succes, waarna hij zich zou terugtrekken uit de muziekindustrie en helaas in 2006 is overleden. Naast het vertrek van Barrett ontpopte Roger Waters zich als voornaamste liedjeschrijver van de band. De muziek werd wat steviger en wat gemakkelijker in het gehoor liggend. David Gilmour en Richard Wright schreven liedjes met wat simpele teksten of gewoon instrumentale nummers. Een voorbeeld van een nummer van Roger Waters is het nummer Cymbeline, dat uit de soundtrack van de film Moore komt.

0: Nog een echte mono-opname zelfs.
1: Ja, hij zat heel erg aan één kant, dat klopt. Een voorbeeld van een wat stevige nummer is een live versie van het nummer Careful with the X, Eugene, van het volgende album Uma Guma. Wat Uma Guma, wat de straattaal is uit die tijd van Cambridge voor geslachtsgemeenschap. Ja, ja, daar hebben we weer. Het album Uma Guma eindigt op de 11e plek in de Nederlandse hitlijst. Een fragment.

0: Careful with that axe. Het klinkt inderdaad van een beetje als een horrorfilm of zo.
1: Ja, inderdaad.
0: Luutje.
1: Ja, op het volgende album Atom Heart Mother staat een lang nummer. Het titelnummer Atom Heart Mother, dat één plaatkant beslaat. Hierin zijn zowel de band als een voltallige koper-sectie, een klassiek zangkoor en een cello te horen. Achteraf zijn de bandleden niet zo te spreken over dit symfonische werk en noemen ze het een load of rubbish. En zouden ze het onder andere niet erg vinden als het in de vuilnisbak belandt, waar niemand het ooit meer zou vinden. Het publiek dacht er echter anders over, want het werd hun eerste nummer 1 album in Engeland en kwam tot nummer 55 in de Verenigde Staten, waardoor ze op tour konden gaan in dat land. Een fragment van dit symfonische meesterwerk.

echt populair en groot werd de band met het volgende album Metal. Voor het album waarop ze eigenlijk voor het eerste keer geslaagd zijn een heel album te boeien. Er staat één lang nummer op, net als op het vorige album. Dit keer met de titel Echoes. En voor de rest op wat kortere songs. Het opent met het nummer One of These Days met een geweldige bassound die zowel afkomstig is van Gilmour als van Waters en Fragment.

Het daarvolgende album is wederom soundtrack, maar het album daarna maakte hen echt wereldberoemd. In juni 1972 zijn de opnames begonnen en in maart 1973 verscheen het album. Voor de opnames speelde de band de nummers al zo'n beetje een half jaar live, zodat er weinig geoefend hoefde te worden in de studio. Een van de vele technici op het album is Alan Parsons van de Alan Parsons Project. En we hebben het hier natuurlijk over The Dark Side of the Moon. Vanaf het moment van verschijnen in 1973 stond het album 741 weken, meer dan 14 jaar onafgebroken in de Amerikaanse top 100. Intussen staat het aantal verkochte exemplaren ergens tussen de 50 en 70 miljoen. Waarmee het een van de best verkochte albums aller tijden is. Het is een conceptalbum met meerdere thema's als tijd, geld, oorlog en dood. In feite kan het hele album als fragment te horen zijn, maar dat is toch iets te veel. Om toch een impressie te geven, een stukje uit het nummer The Great Kick in the Sky en het bekendste nummer van dit album, Money.

Ja, dat was het bekendste nummer tot dan toe van Pink Floyd. We sluiten het item, deel 1 van Pink Floyd, even af met een heel mooi nummer van het album Meadow 1971, namelijk het nummer A Pillow of Wind.

0: Floyd. En gemakshalve zeg ik volgende week meer daarover.
1: Ja, lijkt me wel. Ja, ja, nou, ja.
0: Hartstikke goed. Maarten, heb jij voor de rest nog wilde plannen komend weekend?
1: Komend weekend niet zo heel veel eigenlijk. Nee, een beetje rustig aan. Maar ik ga me wel voorbereiden op de vakantie komende week. Ik ga maandagavond met de Nightjet naar Innsbruck in Oostenrijk. Samen met mijn dochter gaan we vanuit Utrecht. Zitten we ongeveer 14 uur in de trein, in de nachttrein. En dan zitten we drie dagen daarna in Innsbruck voor drie dagen. En dan gaan we daar een beetje wandelen, een beetje dingen bekijken.
0: Sightseeing.
1: Dat wel, sightseeing. Goed maken.
2: Dus we gaan allemaal filmpjes van je zien.
1: vast de dood gegooid worden met Oostenrijkse Tiroler dansen.
2: Ja, zoiets.
0: Anton, nog weekendplannen verder?
2: Ja. Formule 1, hè?
0: Ja, is ook wel zo. Ja. Ik zit een beetje in dubio, want om 3 uur 's middags, zondag, zit ik al bij je verjaardag. Maar misschien dat we even een klein schermpje zo'n beetje zo aan de zijkant ergens neermoffelen. Voor een toch klein beetje kunnen spieken.
1: Ja, waar is het? Waar is het?
2: Spa. In België, Spa.
0: België, ja.
1: Oké, okay, dat is een goede tijd voor Nederland.
0: En maar zondagavond is het natuurlijk ook de WK-finale. Dus
1: het moment dat het niet...
2: Ik hoor je niet, ik heb
1: ook in één keer. Ja, ik ook in één keer.
0: Nou, dat is de cue om af te gaan sluiten. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar AI Radio. Want Jerry van Voort zit weer helemaal klaar voor de kerstverse nieuwe uitzending van Club 1068. En daarna is onze eigen Antoon aan de beurt met wat nieuwe ramp- en stampmuziek. DJ Tony. Daar kun je daarna naar luisteren. En zo begint je weekend goed. Dit was een uitzending van Het is Weekend op AI Radio. Luister alles nog een keer rustig terug. Als je het aandurft via de website van aimediagroep.nl. Daar is namelijk een uitzending gemist functie op. Wij gaan het door. We gaan een stukje rennen. En daar past deze plaat van de Golden Earring ook heel erg bij. Goed weekend.
1: Goed weekend.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden. En dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala-stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. En hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Stem voor jouw regio.
0: AE Radio.
1: Club 1068. Op A1 Radio.

Een Nederlands feestje om Club 1 nog gezag mee te beginnen. Leuke plaat blijft het, Justin de Wild en Cheerio. Goedenavond en welkom. Club 1 nog gezag tot 11 uur vanavond. Jerry van Voort is mijn naam. En dankjewel, de mannen van het programma hiervoor. Het is weekend met Maarten en Patrick. Volgende week zijn ze er weer, ook dan weer van 7 tot 9. Nu gaan we van start met BBE, 7 Days en 1 Week.

Op FM, kabel, glasvezel, web en app. Dit is A1 Radio. Met op vrijdagavond Club 1068. Presentatie Jerry van Voort.

Ja, Belgen-Nederlanders, toch gaat het goed samen, hè? K3 en Donnie, schaduwen hoorde je. Daarvoor Prince, Alphabetic Streets en ook nog BBE, 7 Days and 1 Week. Het is inmiddels vakantietijd, dat merk je wel. De terrasjes zitten al snel gevuld als het mooi weer is hier in de regio. En natuurlijk zijn ook de vakantiehuisjes, de campings, wel aardig volgeboekt hier op de Noordwest-Veluwe. En waar ergen Nederlanders zich vooral aan tijdens hun vakantie? Over andere Nederlanders. Nou, dat zal ik je vertellen. Er is een onderzoek naar gedaan. En het schijnt dat ongeveer 70% zich ergt aan medelandgenoten die klagen over eten, veel lawaai maken of alleen met geld bezig lijken te zijn. En vooral de jongeren die vinden dat heel erg. Ongeveer 80% vindt Nederlandse vakantiegangers erg vervelend tegenover 70% van de oudere reizigers.

legendarische classics uit de jaren 80. Tot stampende hits van vandaag de dag. Club 1068. Jerry van Voort. Op A1 Radio.

93.5 en 106.8 FM in de lucht. In Nijkerk, Barneveld, Amersfoort, Soest, Soesterberg, Garderen, Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Baarn, Bunschoten, Spakenburg, Voorthuizen, Leusden en Woudenberg. Dit is twee uur lang Club 1068 op A1 Radio. Kijk voor jouw kabelfrequentie op www.a1mediagroep.nl.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. En in het buitengebied van Hoensbroek heeft aan het eind van de middag een flinke natuurbrand gewoed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Adams, Cloud No. 9 op A1 Radio, op FM, kabel, DAB+, en via het web en app. Hey, wist je trouwens dat Barneveld tegenwoordig een nieuwe bijnaam heeft? Ja, het is zelfs een naam met een hoofdstad erin. Even die hersentjes laten kraken, even goed nadenken. Wat zou nou de naam kunnen zijn van Barneveld? Ik ga het je vertellen. Barneveld heeft tegenwoordig de naam Wolvenhoofdstad. Ja, nou ja, goed, daar moet je maar mee doen, de Wolvenhoofdstad. Hier is Nick Herschel, Riddle.

Kershaw en The Riddle hier op A1 Radio. We zijn hier ook nog op zoek naar talent. Ben jij een talent? Mail even naar talent@a1mediagroep.nl. Op dit moment wordt gezocht een coördinator techniek, een coördinator televisie, een secretaris voor het bestuur van A1 Mediagroep. Meer details vind je op A1 Mediagroep.

Os Amsterdam. En How You Samba, met daarvoor nog Aqua Turnback Time. En ook nog Eugene Soto, Jamaican Bam Bam. Hey, we kunnen weer trots zijn hier in Nijkerk, want er is een dubbele erkenning. Een culinaire erkenning wel te staan. Voor Nijkerk, de Zijlentijn en het Sluishuis. We horen inmiddels tot de favorieten van de Michelin-inspecteurs. Nou, applaus voor hun. Volgend jaar natuurlijk opnieuw weer in de prijzen vallen. Altijd goed natuurlijk voor de bekendheid van Nijkerk en omgeving. We gaan even toe naar het nieuws en weer zometeen. En tot die tijd Michael Jackson, The Way You

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: Uit de jaren 90 hoorde je Damsky en de Killer. Als opener van deel 2 hier van Club 1 als ze zacht. Welkom terug, ik ben nog een uur bij je. Met de goede muziek en de nodige informatie. En over informatie gesproken, nieuws uit Amersfoort. Want er komt een rechtstreeks verbinding met de trein van Amersfoort naar Antwerpen, Brussel en Parijs vanaf 2028. Betekent dat je daar gewoon kunt instappen, niet meer hoeft over te stappen. En gewoon bijvoorbeeld in Hartje Parijs kan uitstappen. Dus als je interesse hebt, ja, en je wil niet vliegen, is dat natuurlijk een optie. Of als je niet met de auto wil, want ja, een beetje lastig parkeren altijd in Parijs. Dan heb je voortaan de mogelijkheid om vanaf Amersfoort non-stop naar Parijs te reizen. Hier is Lionel Richie, All Night Long.
1: Well,

Loud & More en ook nog Lionel Richie in All Night Long. Hey, heb je er weer zin in? De Dorpsdag Hoepelaken, hij komt eraan op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Meer nieuws hierover binnenkort, dan hoor je het met het hele programma. Nu eerst de Brother Beyond, The Harder I Try.

Club 1068 bij A1 Radio. Wil je dit programma nogmaals beluisteren of bekijken? Bezoek dan onze website www.a1mediagroep.nl. Dit is A1 Radio, live vanuit Midden-Nederland.

Brother Beyond en The Harder I Try. We gaan toe naar de updates van het nieuws en weer. Kun je dit weekend barbecue aansteken? Dat hoor je zometeen. Tot die tijd, Fato Gonzalez, The Batman Rhythm.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. En tot 2032 verdwijnen bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
3: Moving and grooving at the weekend with Jerry Van Voort.

vaak toch wel een hele dure bezigheid. Je hoorde de Bee Gees hier op A1 Radio. Nou, over betalen gesproken. De N309 bij Elburg, je kent hem wel. Die is afgelopen voorjaar opnieuw aangepast. Maar, ja... De plannen van 4,5 miljoen euro staan weer voor de deur. Want na het grote asfaltonderhoud dit voorjaar willen de provincie Gelderland en de gemeente Elburg meerdere kruispunten veiliger gaan maken. Op zich is dat natuurlijk prima. Maar de plannen kosten naar schatting weer 4,5 miljoen euro. En ik weet het, mensenleven is niet te koop. Maar hadden ze dat niet eerder kunnen bedenken, denk je dan, hè? Meer details hierover vind je op de website vrmg.nl. Ik zeg altijd maar, denk even goed na. Doe dan de dingen in één keer goed. Niet dubbel geld verkwisten. Hier is Madonna, Live to Tell.

Op FM, kabel, glasvezel, web en app. Dit is A1 Radio. Met op vrijdagavond Club 1068. Presentatie Jerry van Voort.

stukje Eurodance uit de jaren 90. Too Limited en Jump for Joy. Daarvoor Jabro en People's Don't Stop the Music. Nee hoor, het gaat hier door. Dag 1.

Lekker tijdens jouw vakantie. Zometeen dancemuziek met DJ Tony in de mix. Ik ben er volgende week weer, ook dan weer van 9 tot 11. Ik hoop je dan ook zeker weer te treffen. Voor nu, wens je...

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Tijdens heel slecht weer zijn twee boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
3: Ultimate Dance Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.